Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws. Dit is

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat 3 mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat 3 mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat 3 mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat 3 mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland. Zomer. Dit is Connect. You.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat 3 mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat drie mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de twee auto's. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat 3 mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen op het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten voor onderzoek. Het dodental door de zware overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is in Nepal opgelopen naar 682. Er worden nog duizenden mensen vermist. In Tibet zijn 16 doden geteld. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Bij een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen komt veel rook vrij. Uit voorzorg is het station uitgeschakeld, maar het heeft niet tot stroomuitval geleid. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Er staat een grote hoeveelheid ontvlambare koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders, die volgens de brandweer niet veilig toegankelijk zijn. De brandweer verwacht nog 24 uur ter plaatse te blijven. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht, vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Zijn woning en routine zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

van alles te vieren. Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Hoge Bongertkoor in Zevenaar houdt op donderdag 3 en 10 september open repetities voor nieuwe leden. Van 7 uur tot 8:30 is iedereen welkom om kennis te maken met het koor. Er wordt een gevarieerd repertoire gezongen in het Nederlands, Engels, Duits, Italiaans en Frans. Bezoekers kunnen direct meezingen of eerst rustig komen luisteren en sfeerproeven. De repetitie vindt plaats in het dienstencentrum van Kaleidos aan de Hoge Bonger 3 in Zevenaar. Spijkerrock keert terug in de Arnhemse wijk Spijkerkwartier. Het Feel Good Festival van het Spijkerkwartier staat op 12 september helemaal in het teken van de herfsteditie. Vanaf 2:30 klinkt er een veelzijdige mix van pop, ska-punk, hip-hop, reggae en artpunk. Naast live muziek zijn er verschillende foodstands en volop mogelijkheden voor een hapje en een drankje. Voor gezinnen is er 's middags een speciaal programma met een spelparcours. Liefhebbers van kunst en cultuur kunnen in het weekend van 12 en 13 september kunst beleven tijdens de kunstroute. Kunstenaars presenteren hun werk op bijzondere locaties in de regio. De kunst- en cultuurroute is op beide dagen van 11 tot 5 uur gratis te bezoeken. Ook Zevenaar, Duiven, Westervoort en Loo maken deel uit van deze culturele ontdekkingstocht. Daarnaast kun je het hele jaar het Kunst- en Parkenpad Zevenaar wandelen. Deze route voert langs ruim 40 kunstwerken en 8 stadsparken. En tot zover de agendaberichten.
1: De streekomroep voor Midden-Gelderland.
2: Met Connect voel je je overal thuis.

0: de ochtend van Connect.
1: Cover my tracks, I can't bear.

0: Dit is Dick ter Haak met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen op het leven gekomen. Het dodental door de zware overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is in Nepal opgelopen naar 682. In Tibet zijn 16 doden geteld. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Bij een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen komt veel rook vrij. Uit voorzorg is het station uitgeschakeld, maar dat heeft niet tot stroomuitval geleid. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Hoge Bongertkoor in Zevenaar houdt op donderdag 3 en 10 september open repetities voor nieuwe leden. Van 7 uur tot 8:30 is iedereen welkom om kennis te maken met het koor. Er wordt een gevarieerd repertoire gezongen in het Nederlands, Engels, Duits, Italiaans en Frans. Bezoekers kunnen direct meezingen of eerst rustig komen luisteren en sfeerproeven. De repetitie vindt plaats in het dienstencentrum van Kaleidos aan de Hoge Bongert 3 in Zevenaar. Spijkerrock keert terug in de Arnhemse wijk Spijkerkwartier. Het Feel Good Festival van het Spijkerkwartier staat op 12 september helemaal in het teken van de herfsteditie. Vanaf 2:30 klinkt er een veelzijdige mix van pop, ska-punk, hip-hop, reggae en artpunk. Naast live muziek zijn er verschillende foodstands en volop mogelijkheden voor een hapje en een drankje. Voor gezinnen is er 's middags een speciaal programma met een spelparcours. Liefhebbers van kunst en cultuur kunnen in het weekend van 12 en 13 september kunst beleven tijdens de kunstroute. Kunstenaars presenteren hun werk op bijzondere locaties in de regio. De kunst- en cultuurroute is op beide dagen van 11 tot 5 uur gratis te bezoeken. Ook Zevenaar, Duiven, Westervoort en Loo maken deel uit van deze culturele ontdekkingstocht. Daarnaast kun je het hele jaar het Kunst- en Parkenpad Zevenaar wandelen. Deze route voert langs ruim 40 kunstwerken en 8 stadsparken. En tot zover de agendaberichten.

0: Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste nieuws uit de regio van afgelopen week. Vandaag op Connect TV.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen op het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten voor onderzoek. Het dodental door de zware overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is in Nepal opgelopen naar 682. Er worden nog duizenden mensen vermist. In Tibet zijn 16 doden geteld. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Bij een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen komt veel rook vrij. Uit voorzorg is het station uitgeschakeld, maar het heeft niet tot stroomuitval geleid. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Er staat een grote hoeveelheid ontvlambare koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders, die volgens de brandweer niet veilig toegankelijk zijn. De brandweer verwacht nog 24 uur ter plaatse te blijven. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht, vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Zijn woning en routine zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is

0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfheze en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glider Museum in Wolfheze. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfheze. Kijk voor actuele openingstijden op glidermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalse sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.

0: Dit is Dick ter Haak met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen op het leven gekomen. Het dodental door de zware overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is in Nepal opgelopen naar 682. In Tibet zijn 16 doden geteld. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Bij een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen komt veel rook vrij. Uit voorzorg is het station uitgeschakeld, maar het heeft niet tot stroomuitval geleid. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Bewolkt en vanuit het westen trekken opnieuw buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind met temperaturen tussen 18 en 22 graden. Morgen wordt het nog iets te koel voor de tijd van het jaar en er vallen dan opnieuw verspreid over het land vrij veel buien. Dinsdag neemt de buiigheid langzaam af en vanaf woensdag gaan we de zon steeds vaker zien met temperaturen van 19 tot 22 graden en een zwakke tot matige westenwind. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Kasteel Doornenburg staat zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse Dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huissense kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers, feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027 de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat, op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat drie mensen om het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie acht mensen in de twee auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is in beide richtingen inmiddels weer open. Het dodental van de vloedgolf in Nepal aan de grens met China is opgelopen tot 734. Er worden nog zeker 2500 mensen vermist. Op Chinees grondgebied zijn volgens staatsmedia in China zeker 16 doden gevallen en worden ongeveer 550 mensen vermist. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Als onderdeel van een herschikking van de militaire top in Noord-Korea is defensieminister No Kwang-chol ontslagen. Dat meldde de Noord-Koreaanse staatsmedia. Naast het verlies van zijn hoge positie is hij binnen de leiding van de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het departement voor de munitieindustrie. De nieuwe minister van Defensie van Noord-Korea is Kim Song-gi, oud-directeur van het politieke bureau van het Koreaanse volksleger. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Zijn woning en routine zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

zondag 30 augustus 2026. George Abbott op je radio. Shake You Down. Een hele goede morgen. Fijn dat je erbij bent. Dit is de ochtend van Connect. Het programma waarin je mee slapen gaat of mee op gaat staan. De lekkerste muziek hoor je hier. Is dit Coaché. Deze is afkomstig uit België. Ja. Somebody That I Used To Know wordt hem nu hier in de ochtend van Connect. Heb jij al een ontbijtje klaarstaan? Of zeg je van... Nou, ik wacht er nog even mee, blijf lekker liggen. Now and then I think of when we...

Op zondag 20 september staat stadsboerderij De Korenmaat in Arnhem in het teken van de oogsteditie van de Arnhem Groenmarkt. Van 11 tot 4 uur kunnen bezoekers struinen langs kraampjes met lokale producten, planten, bloemen en lekkernijen. Er is live muziek en volop informatie voor een groene en onderhoudsvriendelijke tuin of balkon. Ook zijn er bijzondere activiteiten, zoals het slijpen van de messen en heggenscharen en een bezoek aan de bijenstal. De Arnhem Groenmarkt aan de Marius van Beeklaan is gratis toegankelijk voor jong en oud. De oude kerk in Oosterbeek is meer dan 1000 jaar oud en speelde een belangrijke rol tijdens de Slag om Arnhem. Tijdens de Airborne-periode van 7 tot en met 25 september is de kerk...

in Oosterbeek dagelijks geopend van 1 tot 4 uur. Er is een gids aanwezig die meer informatie geeft en graag vragen van bezoekers beantwoordt. In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martini-kerktoren beklimmen op zaterdag 26 september van 3 uur tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de ruim 200 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Dick ter Haak met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen op het leven gekomen. Het dodental van de vloedgolf in Nepal aan de grens met China is opgelopen tot 734. Er worden nog zeker 2500 mensen vermist. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Als onderdeel van een herschikking van de militaire top in Noord-Korea is defensieminister No Kwang-chol ontslagen. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Fool's Garden en Lemon Tree, je hoorde het hier in de ochtend van Connect. We gaan eens even kijken naar het weer. Vanochtend is het wisselvallig met talrijke buien. Tijdens de buien is er kans op windstoten tot 50 km per uur. Vanmiddag neemt de buiigheid even iets af, maar in de nacht, ja, gaat het toch weer wat onstuimiger worden. En met 21 tot 22 graden is het toch nog wel redelijk te doen.

Het was de allereerste single van het album No Jacket Required uit 1985. De Collins Meek op dat moment een pijnlijke scheiding door. En One More Night is een van de muzikale uitingen van die periode. Na Against All Odds, zijn tweede nummer 1 hit in de Verenigde Staten. In het voorjaar van 1985 bereikt One More Night hier in Nederland de 8e positie in de vaderlandse hitparades. Is dit Kashmir? And love what I want. Ja, liefde is alles wat ik wil. Dit is de ochtend van Connect. Goedemorgen.

0: Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sap persen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horsterpark aan de Horsterparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horsterpark. Tot zover de agendaberichten.
1: De lekkerste hits voor in de zomer.
2: Dit is Connect.
1: De lekkerste muziek en het laatste nieuws uit de regio. Met Connect ben je overal thuis.

Vance Joy en Riptide, je hoorde het hier in de ochtend van Connect. Zaterdagmiddag rond de klok van 4 uur kwam er een melding binnen bij de politie dat er een kind aangereden was op de Jan de Mensstraat in Zevenaar. De oorzaak waardoor het kind aangereden is, is onbekend. Het kind raakte bij de aanrijding gewond en is met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Is dit Talk Talk and Life's What You Make of It? Ja, het is wat het is. Het leven is wat jij ervan maakt. Dit is Connect. Goedemorgen.

Het is de boodschap die ze brengt. Jij bent mooi, mooi zoals jij bent. Christina Aguilera, je hoorde haar hier in de ochtend van Connect. En ondertussen ontwaakt er bij mij thuis ook iemand en die is lekker aan het kijken naar zijn vader. Goedemorgen, Rafael. Is dit Matthews Wilder en Break My Stride? Nee, niemand gaat mijn strijd stoppen. Absoluut niet. Ik ga gewoon door bij anderen stoppen.

0: ondernemers opgelet.
1: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Het referendum over de hervatting van de gesprekken over het EU-lidmaatschap van IJsland is uitgelopen op het nek-en-nek-race. Het nee-kamp heeft een nipte voorsprong. Het wachten is op de uitslag van de districten buiten de hoofdstad Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen. In 2009 had IJsland al eens het EU-lidmaatschap aangevraagd, maar die aanvraag is in 2013 ingetrokken. Volgens voorstanders leidt lidmaatschap van de EU tot een minder hoge inflatie en lagere rentetarieven. Maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen om het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de twee auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is in beide richtingen inmiddels weer open. Het dodental van de vloedgolf in Nepal aan de grens met China is opgelopen tot 734. Er worden nog zeker 2500 mensen vermist. Op Chinees grondgebied zijn volgens staatsmedia in China zeker 16 doden gevallen en worden ongeveer 550 mensen vermist. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Als onderdeel van een herschikking van de militaire top in Noord-Korea is defensieminister No Kwang-chol ontslagen. Dat meldde de Noord-Koreaanse staatsmedia. Naast het verlies van zijn hoge positie is hij binnen de leiding van de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het departement voor de munitieindustrie. De nieuwe minister van Defensie van Noord-Korea is Kim Song-gi, oud-directeur van het politieke bureau van het Koreaanse volksleger. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Connect.
5: Zomer in Midden-Gelderland.
6: Maybe this love.

Maybe This Is Love, Chef Special, hoorde je hier in de ochtend van Connect. Is dit Philip Bailey, en die ken je nog van Samen met Phil Collins en Easy Lover. Maar als je heel goed luistert, hoor je hem hier ook gewoon op. Walking on the Chinese Wall. Als je daarop gaat wandelen, dan ben je een aardig eindje onderweg. Dat is een ding dat zeker is. De lekkerste muziek en de lekkerste gauw ouwe uit de vervlogen tijden hoor je hier in de ochtend van Connect. Zo direct Bad English. En ook nog Nelly komt voorbij. En ook de Lois Lane en Lana Witchie. Nou, een heleboel lekkers.

Dat was een lange wandeling, zo over die Chinese Wall. Philip Bailey, met op de achtergrond Phil Collins. En ik wil even één ding zeggen. Jij kwam mijn leven binnen en je ging rechtstreeks voor mijn hart.

0: Hoge Bongertkoor in Zevenaar houdt op donderdag 3 en 10 september open repetities voor nieuwe leden. Van 7 uur tot 8:30 is iedereen welkom om kennis te maken met het koor. Er wordt een gevarieerd repertoire gezongen in het Nederlands, Engels, Duits, Italiaans en Frans. Bezoekers kunnen direct meezingen of eerst rustig komen luisteren en sfeer proeven. De repetitie vindt plaats in het dienstencentrum van Kaleidos aan de Hoge Bonger 3 in Zevenaar. Spijkerrock keert terug in de Arnhemse wijk Spijkerkwartier. Het Feel Good Festival van het Spijkerkwartier staat op 12 september helemaal in het teken van de herfsteditie. Vanaf 2:30 klinkt er een veelzijdige mix van pop, ska-punk, hip-hop, reggae en artpunk. Naast live muziek zijn er verschillende foodstands en volop mogelijkheden voor een hapje en een drankje. Voor gezinnen is er 's middags een speciaal programma met een spelparcours. Liefhebbers van kunst en cultuur kunnen in het weekend van 12 en 13 september kunst beleven tijdens de kunstroute. Kunstenaars presenteren hun werk op bijzondere locaties in de regio. De kunst- en cultuurroute is op beide dagen van 11 tot 5 uur gratis te bezoeken. Ook Zevenaar, Duiven, Westervoort en Loo maken deel uit van deze culturele ontdekkingstocht. Daarnaast kun je het hele jaar het Kunst- en Parkenpad Zevenaar wandelen. Deze route voert langs ruim 40 kunstwerken en 8 stadsparken. En tot zover de agendaberichten.
1: Jouw regio.
2: Jouw muziek.
1: Jouw muziek.

Dit nummer maakt mij nou gewoon aan het lachen. Ook jij aan de andere kant van de radio, als je meekijkt, ja, ook jij maar laat me lachen. En heel soms, dan wordt het in één keer heel heet in hier. Nelly nu op je radio en Hard in Here. Dit is de ochtend van Connect. Wij brengen jou ontwaken in alle smaken. Ik zeg een hele goede morgen.

Nelly, hard in here. Het is een beetje warm hier in de studio. Hoe zou dat komen? Ik ga zo op voorhand al even sorry zeggen. Want ik ga er eigenlijk iets doen... waarvan ik weet, daar krijg ik gezeik mee. Maar dat maakt me helemaal niks niet uit. Kensington, nu op jouw radio. En sorry...

0: Dit is Dick ter Haak met de hoofdpunten van het radionieuws. Het referendum over de hervatting van de gesprekken over het EU-lidmaatschap van IJsland is uitgelopen op een nek-en-nek-race. Het nee-kamp heeft een nipte voorsprong. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen op het leven gekomen. Het dodental van de vloedgolf in Nepal aan de grens met China is opgelopen tot 734. Er worden nog zeker 2500 mensen vermist. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Als onderdeel van een herschikking van de militaire top in Noord-Korea is defensieminister No Kwang-chol ontslagen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect.
1: Connect. Verbind Midden-Gelderland.
3: Nieuws, muziek en sport.
1: Dit is Connect.
3: Connect.

0: follow wherever you will go. Je hoort het hier in de ochtend van Connect. En terwijl iedereen terugkomt van vakantie, liggen de pepernoten al in het vak. En dacht ik bij mezelf, ik ga eens kijken hoe lang het nog duurt voordat het kerstmis is. Nou, dat duurt om precies te zijn nog 117 dagen. Dan is het eerste kerstdag, dat is op een vrijdag dit jaar. En toen dacht ik bij mezelf, als dan de pepernoten al in het vak liggen. Ja, vind ik gewoon dat ik een kerstplaat kan draaien. Ik ga het gewoon doen. Michael Bublé, it's beginning to look a lot like Christmas. En als je naar buiten kijkt op dit moment, geeft je dat ook wel een beetje dat gevoel. Het is grijs, het is niet echt koud, dat niet. Maar ja, welke kerst was hier nog koud? Weinig. En ik heb het dan toch een beetje dat kerstgevoel. En ik wil dat delen met jou. Dit is de ochtend van Connect. Dit is Michael Bublé. En it's beginning to look a lot like Christmas. Nog 117 dagen.
1: It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again.

Ja, sorry, het is niet bepaald een kerstgedachte, I Shot the Sheriff, maar goed. Eric Clapton uit 1974. Je hoorde het hier in de ochtend van Connect. De lekkerste muziek van het heden, maar ook vanuit het verleden. Je hoort het hier. En dit, oh, dit komt uit de jaren 80, 1986. We gaan eens even kijken naar het weer. Vanochtend is het wisselvallig met talrijke buien. En veel wind. Tijdens de buien is er kans op windstoten tot 50 km per uur. Later in de ochtend neemt de buiigheid af en vanmiddag wordt het dan ook wat droger. Het wordt 21 tot 22 graden. Vanavond is het tijdelijk wat rustiger, maar in de nacht naar maandag trekt de wind opnieuw aan en neemt ook de buiigheid toe. En vanaf volgende week, ja, blijft het toch wisselvallig met veel regen. Is dit 5 Star? En Find the Time, dit is Connect.

Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfheze en Renkum landden, kan een bezoek brengen aan het Glijdermuseum in Wolfheze. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfheze. Kijk voor actuele openingstijden op glijdermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalsen sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.

terwijl de studio heel langzaam vult met grijze oude mannen. Wijze oude mannen, laat ik het goed zeggen. En Stijma, ja, hoor je Lionel Richie en Hello. En dit? Dit is Savage Garden uit 1998. To the moon and back. Nou, dat is een aardig eindje lopen. Fietsen, vliegen.

the Moon and Back. Je hoorde het Savage Garden. En dan zit het erop. De grijze wijze heren zijn ze aan het installeren. Ga ik je achterlaten met Marillion. En spreken wij elkaar aankomende zaterdag, iets na de klok van 8 uur, voor een hele nieuwe Ochtend van Connect. En natuurlijk ook zondag zijn we er weer. Ja. Voor nu zeg ik, heb een heel mooi weekend nog van wat er over is. En tot volgende week. Hoi hoi!

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. In de Noord-Zwitserse stad Aarau is bij een schietincident zeker 1 persoon om het leven gekomen en zijn 5 mensen al of niet ernstig gewond geraakt. Volgens Zwitserse media was het schietincident vannacht bij een paardenrenbaan waar een reef plaatsvond. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens de Zwitserse politie wordt er gezocht naar de nog onbekende schutter en de politie vraagt om videobeelden en foto's van bezoekers. De omgeving rond de paardenrenbaan in Aarau is afgezet. De Nederlandse massadonor Simon zegt dat door zijn spermadonaties minstens 199 kinderen zijn geboren. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. 1 vrouw zou momenteel nog zwanger zijn. Simon maakt het nieuwe cijfer bekend in een brief van de betrokken ouders, die in handen is van Nieuwsuur. 172 kinderen zouden in Nederland zijn geboren, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. In de brief van de ouders erkent hij dat hij haar niet altijd eerlijk heeft geïnformeerd over de omvang van zijn donorschap. Het referendum over de hervatting van de gesprekken over het EU-lidmaatschap van IJsland is uitgelopen op een nek-en-nek-race. Het wachten is op de uitslag van de districten buiten de hoofdstad Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen. In 2009 had IJsland al eens het EU-lidmaatschap aangevraagd, maar die aanvraag is in 2013 ingetrokken. Volgens voorstanders leidt lidmaatschap van de EU tot een minder hoge inflatie en lagere rentetarieven. Maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. Bij een aanrijding tussen 2 auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen om het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Denkhuizen is in beide richtingen inmiddels weer open. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Zes minuten over tien, More Than I Can Say van Leo C. Een ontzettend oud nummer dat de Buddy Holly's band The Crickets in 1959, ja je hoort het goed, 1959 werd opgenomen. En omdat wij bij Connect altijd starten met ons programma, met een 80er jaren nummer, kwam Leo C. met de oplossing en werd het zijn cover van dit nummer, Hold On, uit 1980. Ja, we zijn er weer. Van 8 uur tot 10 uur kon je luisteren naar onze collega Michel die jou mocht wakker maken. En wij pakken het over. Mijn naam is Alex. En ook vandaag weer een duo presentatie zoals je gewend bent. Want ja, hij zit er ook weer. Henk, welkom.
1: Goedemorgen.
0: En ja, we starten niet voordat ik de naam van onze technicus ook weer genoemd heb. Zoals elke zondag, Stijn Mappolman, welkom ook weer. En zoals je gewend bent, we hebben heel veel muziek en regionieuws.
1: Ja, en niet alleen gewoon muziek. Hè. Ik bedoel, kijk, als je de onweerstaanbare behoefte hebt om de gezichten achter die stemmen te zien, dan kan dat. Hè. Je kunt de studio's even bekijken en dan zet je tv dan aan. Kanaal, ja. Kanaal 1319 op KPN en natuurlijk kanaal 41 op Ziggo. Maar goed, hey, de opening die was zoals je gewend was van ons natuurlijk.
0: En, rustig, ja.
1: Ja, lekker rustig wakker worden. Ja. We gaan door met nummer 2. Een nummer uit 2023 is het uitgebracht. Misschien wel stuk gedraaid, maar ja, het blijft gewoon een lekker vrolijk nummer. Dus we zetten de bloemetjes in 2026 even buiten. Flowers, Miley Cyrus. We were good.

0: John Mayer die zong over zijn dochters, dan dat je als vader daar goed voor moet zijn. En onze voorliefde voor John Mayer in ons programma kunnen we zeker niet ontkennen. Hij staat er ook deze ochtend weer in. Ja, ooit werd het nummer in 2013 uitgeroepen tot slechtste nummer ooit, maar ja, wij vinden van niet. Dus staat hij in onze lijst, Henk.
1: Ja, lekker nummer toch?
0: Lekker nummer.
1: Ja, weet je, het is niet een nummer wat je draait op de kermis, hè?
0: Nee, dat draait heel wat anders.
1: Ja, het draait heel wat anders. Want trouwens, als je zit op een kermis, dan kun je gewoon naar Duiven. Want daar is die weer, de najaarskermis. Op de bekende, vertrouwde plekken. Het Remigiusplein, het Liemersplein. Allemaal hartstikke leuk. En de kermis wordt gecombineerd natuurlijk met het jaarlijkse schuttersfeest van Schutterij Onderling Genoegen. Duurt tot en met dinsdag. Lekker, gewoon kermis.
0: Ja, gewoon een kermis. En je kunt niet de hele nacht blijven trouwens.
1: Nee.
0: Weet je dat?
1: Nee, dat kan niet, hè?
0: James Blunt zingt erover, Stay the Night. Hij was het zat hem altijd maar liedjes geschreven over ellende die hij had. Heeft er een nachtje over geslapen en hij kwam met dit nummer, Stay the Night. En of het droevig is, ach, luister zelf maar eens.

helemaal niet droevig, toch, deze James Blunt. Ja, soms vragen collega's ook een verzoeknummer aan. En laat dat nu ook het geval zijn. Je kent hem vast wel. Ik heb het over Rick. Hij presenteert het Connect Weekend elke zaterdagmiddag. En is graag wel luisterd. Heeft mooie muziek, alle mooie verhalen erbij. En als je collega dat vraagt, dan doen we dat natuurlijk gewoon. Speciaal voor hem dus. Deze, Elton John. En zijn vertolking van Benny and the Jets. Wat het ook mag zijn.

0: aangevraagd door Rick, een collega van ons. Dit was natuurlijk Elton John. Ja, het was niet zo'n bekend nummer. Wat wel bekend is, is een bezoek kunt brengen aan het windpark Koningsplei in Arnhem. En je kent ze vast wel. Langs de pleiroute in Arnhem staan 4 windturbines van het windpark Koningsplei. Ja, pak je agenda erbij, want op zaterdag 19 september... dan opent het park haar deuren voor het publiek tijdens de landelijke Open Energiedag. Ja, enkele leden van de Rijn- en IJssel Energiecoöperatie die vertellen dan hoe de energieopwekking werkt en hoe de bewoners eigenaar zijn geworden. Mede-eigenaar van, inderdaad, dat windpark. Wil je erheen? Noteer dan even nog dit bij je agenda, in je agenda. 19 september, openstelling, 's morgens vanaf 10 uur. En je vindt de windmolens aan de Nieuwe Havenweg in Arnhem. En ja, de toegang is gratis.
1: Helemaal gratis.
0: Helemaal gratis, ja.
1: Helemaal gratis. Voordat we gaan naar het nieuws van 11:30... hebben we nog even tijd voor een nummer van een Nederlandse band. En ja, een band die toen ze gingen beginnen... eigenlijk dachten, ach, we doen het voor een halfjaartje. Maar nee, het gaat heel lang.
0: Ja.
1: En ja, ze vonden van zichzelf, we zijn nergens goed voor. Maar onzin hoor. Dus het is hartstikke goed om dit programma mee af te sluiten. Althans, tot aan het nieuws. Tot volgende week. Nou, gaan we niet doen. We gaan straks even verder. Nergens goed voor. De Dijk.
2: Ik heb

0: Dit is Dick Verhaak met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Noord-Zwitserse stad Aarau is bij een schietincident zeker 1 persoon om het leven gekomen en zijn 5 mensen al of niet ernstig gewond geraakt. Volgens Zwitserse media was het schietincident vannacht bij een paardenrenbaan waarin een reef plaatsvond. De Nederlandse massadonor Simon zegt dat door zijn spermadonaties minstens 199 kinderen zijn geboren. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Het referendum over de hervatting van de gesprekken over het EU-lidmaatschap van IJsland is uitgelopen op een nek-en-nek-race. Het nee-kamp heeft een nipte voorsprong. Bij een aanrijding tussen 2 auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen op het leven gekomen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Je had hem vast herkend. All the Right Moves van One Republic. Ja, dat was de eerste single van deze Amerikaanse poprock band uit 2009. En ja, hoor ik dat nou goed? Wordt er nu al op de deur geklopt, Henk?
1: Nou, in zoverre. Weet je, als ik 's morgens wakker word en ik kijk in de spiegel en denk, wat doet die oude vent in mijn badkamer? En dan behoor ik toch wel tot de categorie van de oude mannen, waarvan er een aantal af en toe op heavens doorkloppen.
0: Ja.
1: Maar zover zijn wij nog niet, hè?
0: Nog niet. Nee, mogen nog steeds presenteren.
1: Wij mogen nog steeds presenteren. Ja. Hey, maar nog een Heaven's Door van Guns N' Roses. Een van de meest iconische rocknummers aller tijden, denk ik. Geschreven door Bob Dylan voor de film Pat Garrett en Billy the Kid uit 1973. Maar deze uitvoer van Guns N' Roses in de jaren 90, die blijft lekker lang hangen. Ja, langer dan de film zelfs.
0: Denk ik. Ja.
1: Nog maar een keer op de deur kloppen. Knocking on Heaven's Door, Guns N' Roses. Een heerlijk nummer hier bij Connect op de zondagochtend. En je weet het, mocht je mee willen kijken, dan kun je uiteraard altijd even kijken op de televisie, verschillende kanalen, om te zien welke oude mannen achter deze stemmen zitten. Guns N' Roses.

0: 10:40 en kon dit jaar, dit kan vast wel. Standje Burengerug, knocking on heaven's door.
1: Lekker zo toch?
0: Lekker toch, ja, even wakker worden, zo mag dat.
1: Ja, nou trouwens, wie ook wakker waren, dat waren 600 deelnemers vorige week, hè, bij de skippiebal-recordpoging in Westervoort. Want die grote skippiebal-recordpoging van Westervoort, die heeft vorige week vrijdagmiddag plaatsgevonden en heeft honderden mensen op de been gebracht. De organisatie had vooraf gehoopt op zo'n 1300, maar uiteindelijk kwamen er slechts 600 opdagen voor deze bijzondere poging. Skippiebal-actie was trouwens in het kader van de festiviteiten Westervoort 1300. Hele jaar door trouwens worden daar die activiteiten georganiseerd om het jubileum van het dorp te vieren en de inwoners en bezoekers samen te brengen, toch?
0: Ja, en of die recordpoging officieel wordt erkend, want dat hadden we ze gehoopt, dat is nog niet bekend. Want het aantal deelnemers moet daarvoor eerst worden vastgesteld. Ik weet niet of ze nog willen tellen nog hoe dat gaat, maar ja, het moet blijkbaar heel officieel. En het beoogde aantal van 1300 is in ieder geval niet bereikt. Maar ja, voor ons radiostation Connect ging Peter de uitdaging aan en huppelde hij de volle afstand in een tijd die helaas niet de snelste was. Maar volgens hem ging het daar helemaal niet om. Meedoen was belangrijker dan winnen. Wie Peter is, op onze site www.rtvconnect.nl staat een foto van de held die voor Connect op deze bal ging zitten.
1: Ja, en weet je wie ook een held was?
0: Ja?
1: Onze Fransje Bauer van Frans wist eigenlijk al heel lang geleden dat deze recordpoging ging komen. Dus hij was zo actueel, daar heeft hij een nummertje over gemaakt. Frans Bauer met de skippiebal.
0: Nou, daar komt hij dan.

0: Lekker.
1: Lekker script.
0: Ja, nee, maar het contrast kan niet groter zijn, toch? Nee, Knocking on Heaven's Door van Guns N' Roses. Dan ja. Frans Bauer met de Skippybal. Ja, en weet je, ik moet je eerlijk zeggen. Wat mij betreft mag zo'n nummertje er af en toe wel eens tussendoor. Misschien een aantal luisteraars zullen zeggen, moi. Ik vind het wel leuk. Zeker in het kader van de 1300-jarige.
1: Wij zijn heel flexibel, dus als die aangevraagd zou worden, gaan we hem gewoon draaien. Maar deze keer hebben we er zelf voor gekozen, omdat het aansluit bij 1300 jaar Westervoort.
0: Ja, en ik vind dit ook, dit nummer van Frans Bauer, vind ik echt een waardige opvolger. Want Frans zou een heel goed nummer kunnen zijn in het voorprogramma van de volgende band, toch?
1: Ja, denk je echt?
0: Dat denk ik wel.
1: Nou, ik kijk in de lijst en dan kom ik dit tegen. Queen en Killer Queen. Ja, inderdaad, zoals je begon, Henk. Het contrast kon niet groter zijn. Maar we draaien hem wel. Killer Queen.

0: De uitvoer van Christina Aguilera, een Lady Marmalade nummer uit 1974. Geschreven door Bob Crew en Kenny Nolan. Het nummer staat trouwens bekend om de sensuele zin. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Oftewel vrij vertaald, gelet op onze leeftijd van de luisteraars. Wil je vanavond met mij in bed een goed boek lezen? Goed, voor de duidelijkheid. Ik heb trouwens geen idee in wie ze het vraagt. Maar wat dat betreft, mijn idee zou zijn. Ja, lees er een goed boek bij.
1: Juist.
0: Ook altijd wel gezellig.
1: Ik heb nog een andere tip voor de inwoners van Duiven en Westervoort, denk ik. Ja, want de inwoners van Duiven en Westervoort met een laag inkomen kunnen vanaf 7 september, schrijf dat even op, 7 september, hulp krijgen om hun energierekening te verlagen. Huishoudens die aan de voorwaarden voldoen krijgen onder meer een waardebon van €700 voor een energiezuinig witgoed aan te schaffen. De regeling is bedoeld inderdaad voor inwoners met een inkomen tot 140% van het sociaal minimum. En in totaal is er in beide gemeenten geld beschikbaar voor circa 570 huishoudens. Ja, wie zich aanmeldt krijgt eerst bezoek van een energiecoach en die bekijkt het energieverbruik, geeft tips om energie te besparen en kijkt ook naar apparaten als koelkasten en wasmachines. Inwoners die in aanmerking komen ontvangen eind augustus automatisch een brief. Zorg wel dat je op tijd bent, want 570 huishoudens, het lijkt veel.
0: Centen zijn zo op. Ja. Er zijn voldoende mensen die het niet zo breed
1: helaas,
0: hebben.
1: Helaas,
0: dat goed kunnen gebruiken.
1: Maar goed, dit is een mooi initiatief van de gemeente van Duiven en Westervoort.
0: Ja. Hey, buiten het feit dat het een bekend biermerk schijnt te zijn. Ja. Je hebt ook Heineken en allerlei andere Grols en zo. Ik noem het maar even. Carlsberg. Maar deze Carlsberg, dat was een Nederlandse rockgroep uit rond Rob Kruisman. Bestond in 1974 tot 1983. Bekendste nummer van de groep is de volgende. All the President's Men uit 1979. En die hebben wij in de playlist staan. All the President's Men, Carlsberg. En daarna gaan we even lekker door met het nieuws.

0: Benieuwd naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: Ondernemers opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
4: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. In een referendum hebben de inwoners van IJsland voor het merendeel tegen de start van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. 52,5% is tegen en 47,5% voor. Na het tellen van de stemmen in de districten van de hoofdstad Reykjavik had het Nee-kamp al een lichte voorsprong. Maar na het tellen van de stemmen uit de districten buiten Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen, is die voorsprong verder uitgelopen. Voorstanders vinden dat het EU-lidmaatschap goed is voor de economie, maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. De Israëlische premier Netanyahu heeft ongemeen fel uitgehaald naar de kolonisten die het dorp Kusra op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever hebben aangevallen. In een verklaring zegt Netanyahu dat de criminele gewelddaden die zijn gepleegd door relschoppers de Joodse gemeenschap onrecht aandoen, het leger belemmeren bij de uitoefening van zijn taken en de positie van Israël in de wereld schaden. Bij de aanval van de kolonisten vielen een aantal gewonden. In de Noord-Zwitserse stad Aarau is bij een schietincident zeker één persoon om het leven gekomen en zijn vijf mensen al of niet ernstig gewond geraakt. Volgens Zwitserse media was het schietincident vannacht bij een paardenrenbaan waarin een reef plaatsvond. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens de Zwitserse politie wordt er gezocht naar de nog onbekende schutter en de politie vraagt om videobeelden en foto's van bezoekers. De omgeving rond de paardenrenbaan in Aarau is afgezet. De Nederlandse massadonor Simon zegt dat door zijn spermadonaties minstens 199 kinderen zijn geboren. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Eén vrouw zou momenteel nog zwanger zijn. Simon maakt het nieuwe cijfer bekend in een brief aan de betrokken ouders die in handen is van Nieuwsuur. 172 kinderen zouden in Nederland zijn geboren, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. In de brief aan de ouders erkent hij dat hij hen niet altijd eerlijk heeft geïnformeerd over de omvang van zijn donorschap. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland staat file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is het oponthoud 10 minuten. Verder staat er een file aan de Duitse grens door een controle op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de grens is de vertraging ongeveer 5 minuten. En tot zover...

0: Het was de debuutsingle van deze Engelse folk- en softrockband. En zo omschrijf je dat mooi. Ja, een mooie opening van ons tweede uur bij het zondagochtendprogramma. Zondag Magazine Perfect en Fairground Attraction.
1: Fairground Attraction. Weet je wat een goede attraction is?
0: Nou?
1: Misschien wel niet helemaal perfect, maar toch, ons huisdier van de week. Lily.
0: Vertel.
1: Ja, nou, een hartstikke lief beest. Maar weet je, zoals heel veel dieren die in een asiel zitten... Die hebben allemaal een klein rugzakje. En deze heeft dat ook. Dat wil zeggen, ze houdt in het begin wat afstand. Maar ze heeft wat tijd nodig om te ontdekken dat jij veilig bent. Dieren hebben vaak veel meegemaakt. Maar als je ze een beetje aandacht geeft. Een hapje her en der. Dan,
0: ja, dus een beetje aandacht.
1: Beetje aandacht, een beetje liefde.
0: Waar kunnen ze terecht?
1: Nou, mensen kunnen dan terecht bij. Hoe kan dat ook anders? Natuurlijk op onze website. Ja. Of naar het dierenhuis in Arnhem. Dat kun je gewoon zien. Ja. Bij ons op de website. Met foto's erbij. Nou, jongens.
0: En we proberen elke week toch een dier er eens onder te brengen.
1: We proberen een dier.
0: Ja, en als het nu lukt en jij hebt je inderdaad aangemeld... en je hebt een dier in ontvangst genomen en je zorgt ervoor... laat het ons eens een keer
1: even weten.
0: Ja, hartstikke leuk.
1: Ik heb bij mij in de familie zijn ze ook al jaren op zoek geweest... naar een goed thuis voor mij. Maar ze hebben het niet kunnen vinden.
0: Nog niet gevonden.
1: Nee, ik word iedere keer weer terug.
0: Pas op, straks komen de mailtjes binnen.
1: Ja, nee, ik pas me niet aan en zo. Het is werkelijk waar. Dus ik zit weer op de ONS.
0: Het is een live programma. Dat mag allemaal. Zeg, het is tijd voor een jubileumplaat. Want het is precies vandaag 25 jaar geleden... dat deze Amerikaanse band al zong dat het zondagmorgen is. Laat dat nog steeds kloppen. Sunday Morning en Maroon 5.

0: Ja, dat zondag is, dat weten we nu inmiddels wel. Maroon 5 was dat. Henk, je kunt ook heel wat anders doen als je deze week iets wil doen, geloof ik. Hè?
1: Ja, dat kan. Mocht je van zingen horen, dan kun je dat doen. Je kunt dat doen met de deur dicht, natuurlijk.
0: Aan te bevelen.
1: Dus aan te bevelen. Je kunt ook naar een open repetitie, bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Nou, en zo'n open repetitie, die is er. Bij het Hoge Bonnetkoor in Zevenaar, want die houden op donderdag 3 en 10 september... open repetities voor nieuwe leden van 7 tot 9:30. Is iedereen welkom aan de Hoge Bonnet 3 om kennis te nemen... of kennis te maken met het koor en kennis te nemen van de muziek. Er wordt een gevarieerd repertoire gezongen in Nederlands, Engels, Duits, Italiaans, Frans. Nummers van onder andere Rob de Nijs, Boudewijn de Grote, Ramse Shaffi komen voorbij. En zangervaring is niet nodig. Hè? Je kunt heel enthousiast zijn. Plezier, dat is belangrijker daar. Bezoekers kunnen direct meezingen. We eerst even rustig luisteren en de sfeer proeven. Dus, heb je er zin in om eens even te kijken... zou zo'n zangkoor wat van mij zijn... op 3 en 10 september van 7 tot 9:30... aan de Hoge Bonnet 3 in Zevenaar. En besluit je om alleen eens even te kijken? Kan ook, hè?
0: Ja.
1: Geen enkel probleem. Ja. Kun je gewoon doen.
0: Henk, en dan pak ik de lijst erbij. En wat kom ik tegen? Middle of the road muziek. Dat is een understatement geworden. Als je dit nummer hoort, bottoms up. Ja, dat nummer, dan snap je vast die uitdrukking waar dit vandaan komt. Want het ligt makkelijk in het gehoor. Gaat niet meer weg.
1: Nee, maar
0: de bekende oorworm is dit.
1: Ja, zeg muziek, middle of the road. Ik was een beetje middle of niks.
0: Middle of niks.
1: Middle of niks. Nee, ja. Maar dit is anders dan.
0: Dit luister maar eens even. En het blijft hangen. Middle of the road. Bottoms up.

0: Ja, je zult een vriendin hebben, hè, die net, net zo loopt als Robin Fenty.
1: Wie? Ja.
0: Robin Fenty? Nou, ja, Rihanna natuurlijk, want dat was de naam waaronder zij bekend geworden is. En dit nummer, dat was gewoon een ode aan de manier waarop zij liep. Het was hier Rihanna, 250 miljoen plaatjes verkocht, hè?
1: Het is, ja,
0: ja.
1: Ik lees dat soort dingen wel eens na en dan denk je van... Hoeveel mensen genieten dus toch van dit soort muziek? Hè?
0: Ja, maar weet je, die Rihanna ook, hè, die leven een beetje in hun eigen wereld, toch?
1: Ja.
0: Allemaal een beetje zo van mijn wereld. En, ja,
1: sluit mooi aan bij het volgende nummer wat ik in de lijst heb staan. Ja? Wat dacht je van deze? Van, Henk, even een zijsprongetje. Komt er nu wel of geen Songfestival?
0: Nou ja, het Songfestival zal komen. En of Nederland meedoet, ja of nee. Weet het niet. Ik moet je eerlijk zeggen dat... Ik zit eigenlijk een beetje dubbel in. Enerzijds snap ik het feit dat er een signaal afgegeven moet worden... Aan landen die zich op een aantal manieren toch, laten we het heel voorzichtig zeggen, niet zo netjes gedragen.
1: Ja.
0: Het wordt wel erg politiek op deze manier. En het jammer is dat het Songfestival ooit begonnen is om juist de verschillen in politiek en zaken te overbruggen. De verbinding te zoeken.
1: Ja, komt het woord verbinding.
0: Ja, de, dus ja. Ik moet je eigenlijk zeggen, misschien moet je juist wel in deze sfeer, zoals het met heel veel dingen is. Dat geldt ook voor politieke partijen die de rechterkant zitten. Daar moet je mee praten, daar moet je ook doen. Klopt. Je moet het niet onder een steen laten. En dat geldt voor Songfestival ook. Dus maak het maar openbaar, laat het maar zien.
1: Maar ja, nu is mijn volgende vraag, Henk.
0: Ja?
1: Doet ze het wel of doet ze het niet?
0: Nou ja, als iemand het zou moeten doen namens Nederland, dan zet ik mijn kaarten op haar.
1: Davina Michel, want daar hebben we het natuurlijk ook persoonlijk... maar ik zeg heel persoonlijk hoor, een eigen mening mag ik dan zeggen... vind ik haar een te goede zangeres die niet moet meten aan dit rariteitenspectakel. Want ik vind nog steeds een muziek komt op de tweede plaats... en hoe gekker men eruit ziet, hoe beter het op de optreden was. Eigenlijk vind ik het jammer dat het die kant op gegaan is... en dat muziek op de tweede plaats geklopt is.
0: Nee, maar dan past eigenlijk het Songfestival is meer een festival geworden...
1: Ja.
0: En dan past de Duivense Kermis, die past daar wel weer bij... Toch?
1: Hebben die?
0: Dat is één groot. Ja, Duivense Kermis. Ja,
1: oké. Okay.
0: En dan kun je nog kijken bij de OG-tent. Kun je nog even opzoeken.
1: Ja, zoek het op. Dan zullen we even Davina Michel laten horen. Bij deze. My Own World.

Ja, ik weet zeker dat weer heel veel vaste luisteraars hier een groot plezier mee deden. The Devil Made Me Do It van Golden Earring. Ja, is alweer uit 1982. En weet je wat het ook is? De hoogste tijd nu voor het nieuws van 11:30.

0: Dit is Dick ter Haak met de hoofdpunten van het radionieuws. In een referendum hebben de inwoners van IJsland voor het merendeel tegen de start van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. De Israëlische premier Netanyahu heeft ongemeen fel uitgehaald naar de kolonisten die het dorp Kusra op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever hebben aangevallen. In de verklaring zegt Netanyahu dat de criminele gewelddaden die zijn gepleegd door relschoppers de Joodse gemeenschap onrecht aandoen en de positie van Israël in de wereld schaden. Bij de aanval van de kolonisten vielen een aantal gewonden. In de Noord-Zwitserse stad Aarau is bij een schietincident zeker 1 persoon om het leven gekomen en zijn 5 mensen al of niet ernstig gewond geraakt. De Nederlandse massadonor Simon zegt dat door zijn spermadonaties minstens 199 kinderen zijn geboren. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Vandaag kan er hier en daar nog een bui vallen. Verder is het droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Vanavond is het overwegend droog, maar in de nacht vallen er weer fikse buien en dan kan het flink doorplensen. Vooral aan de kust, daar kunnen ook windstoten tot 70 km per uur voorkomen en verder wordt onweer niet uitgesloten. Het koelt vannacht af naar 16 graden. Morgen start de dag grijs met buien en dit blijft zo'n beetje het weerbeeld voor de rest van de dag. Maar in de middag krijgen we nog wel een glimp van de zon te zien. De wind zit in de zuidwesthoek en is stevig, windkracht 4 tot 6. De temperatuur doet een stap terug naar een graad of 20. Vanaf dinsdag wordt het iets minder buiig. De wind neemt af en overdag tikt de thermometer de 20 tot 21 graden aan. Op woensdag krijgen we met een mix van buien en droge perioden te maken. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het in de middag 20 tot 22 graden. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland staat file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Het is hier drukker dan gebruikelijk vanwege werkzaamheden op de A12. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld is de vertraging nu zo'n 15 minuten. En verder staat er file aan de Duitse grens op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Hier wordt gecontroleerd en dat kost je al snel 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: pianoles op deze zondagochtend. Just Give Me a Reason, Pink en Nathan Ruess. Een eenmalige samenwerking tussen deze twee artiesten. Ja, solo doet Pink het ook goed, want ze verkocht al meer dan 140 miljoen albums. Ja, wat kan het, hè? Mooi kan muziek zijn.
1: Lekker muziek, waar je goed kunt zingen. Trouwens, dat kan ook, hè, op het najaarsfestival in Zevenaar. Want ja, dan heeft Muziekstad Zevenaar weer een prachtig festival. Pak je agenda, schrijf het even op. Centrum van Zevenaar. Op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival van Muziekstad. En tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdagmiddag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oezend Hart op het Raadhuisplein.
0: Inderdaad. En zaterdagavond begint het muzikale weekend op het Raadhuisplein. Ook vanaf 8:30 zorgt de Rettaketet Showband voor een feestelijke avond vol live muziek en entertainment. En het optreden duurt ja tot middernacht. Misschien mogen we zo lang al blijven allemaal. En op zondagmiddag verspreidt de muziek zich door de binnenstad. Van 2:30 tot 5:00 is er op verschillende plekken iets te horen en te zien. En vast ook wel wat te eten en te drinken. Op het Raadhuisplein speelt DT Augusta en een veelzijdig orkest dat voorkomt uit de Dieseltrekkers uit Westervoort. Natuurlijk, maar wil je weten wat het hele programma is? Want het is te veel om hierop te noemen. Kijk dan even op de site van Muziekstad Zevenaar zelf, oftewel www.muziekstadzevenaar.nl.
1: Ja, er komen ook heel veel idolen, hè?
0: Ja.
1: Idolen. Nou, Billy Idol, die hebben wij ook nog op de lijst staan. Want ja, een artiest die inmiddels zelfs de 70 is gepasseerd.
0: Ja, ik weet niet of hij trouwens optreedt bij Beginsel.
1: Muziekstad, nee, ik denk het niet. Nee, ze moeten zo'n plankier hebben waar hij met een rollator op kan. Dat is allemaal helemaal niks, joh. Nee, Billy Idol, hè, de 70 gepasseerd. En ja, toch is zijn grootste hit, en dat is, ja, kan er niks aan doen, is zijn Sweet 16. En ja, ik weet niet of het nu nog steeds zingt, maar het is gewoon een lekker nummer. Digitaal, helemaal lekker. Sweet 16, Billy Idol.

Stuck With You, Ariana Grande en Justin Bieber. Ja, hoe mooi is het dat met de opbrengst van deze plaat werd geld ingezameld voor de mensen in de zorgsector die tijdens de COVID-pandemie, we zijn hem al bijna vergeten, maar die moesten toen wel werken. En ja, we hebben er wel wat bij gedaan nog met het nummer bij Connect. Nog een keer te draaien. Stuck With You, Ariana Grande en Justin Bieber dus. Ja, en wil je nog meer muziek? Dat kan, want zaterdag 5 september is er weer een open podium in de zaal van de Lanteren in Zevenaar. Wie kun je horen en wie kun je ook zien? Als eerste staan Old Strings en New Voices op het podium. Het repertoire bestaat uit nummers van moderne artiesten als Miley Cyrus, Sarah Bareilles en Carrie Underwood. Maar ook Nederlandstalige singer-songwriter muziek van onder andere Mo, Pommelin, Thijs, Hanna Mee en zelfs Suzanne en Freek. Het komt allemaal voorbij. En ja, als deze groep klaar is, dan maken ze plaats voor de Macondo Dust Band. Een band die je met hun eigen werk meeneemt op een muzikale reis door het hartje van Americana. Weet je meteen wat voor muziek het is? Americana muziek. Mooi. Je vindt de Lanteren aan de Hoge Bongen 3 in Zevenaar. En optreden ze vanaf 9:30 tot 11:30. En de toegang, ja heerlijk toch, gratis. Wat denk je? Zullen we het daarbij laten of zullen we gewoon doorgaan? How could an angel break my heart? Toni Braxton. Lekker zoet. Mag erbij. Kop koffie. Even weten nog. Ja, lekker.

Ja, dit was toch heerlijk zoet, dit nummer van Toni Braxton. How could an angel break my heart? Ja, ik zou het ook niet weten. Ja, wie zeker niet mag ontbreken in onze uitzending. En elk jaar, elke zondag probeer ik dat weer iets erin te stoppen. En dat was niet moeilijk, want dit jaar bracht hij 7 albums tegelijk uit. Allemaal nummers die hij in zijn privéstudio in de loop van de jaren had opgenomen. Maar die werden nooit uitgebracht, behalve dan dit jaar. En er zitten pareltjes tussen. Luister maar eens naar dit nummer van hem. Ik heb het natuurlijk over Bruce Springsteen. En dit nummer heb ik uitgekozen voor deze zondagochtend. Blind Spot.

0: Ja, het is bijna 12 uur. Dat betekent dat ons programma er bijna op zit. En ik mag nog één laatste plaat aankondigen. En ja, dan, daarna gaan we afscheid nemen, Henk.
1: Afscheid nemen. Dan om 12 uur, dan is het weer zover. Dan staan Ton en Nico klaar.
0: Ja.
1: Die hebben het lunchpakket weer klaar.
0: Ja, ik rook het al.
1: Ja, ik moet je zeggen, Ton met die broodjes pindakaas, oké, hè. Ja. Maar Nico, die heeft gewoon broodje kaas. Nou ja, broodje kaas, het is kaas. En daar heeft hij dan een broodje omheen geplakt. Hè?
0: Oude kaas waarschijnlijk, want ik ruik het hier.
1: Eigenlijk meer gewoon kaas en dat broodje.
0: Maar blijf in ieder geval wel luisteren, want ze hebben inderdaad ook weer een lekker programma. We hebben even stiekem gekeken wat voor nummers erin staan. En ja, de presentatie door deze beide mannen is ook prima. Dus blijf luisteren in ieder geval, ook als wij van de zender af zijn. Maar ja, de laatste nummer, ik mag hem aankondigen, Henk. Dus zal ik dat even doen, ja? Dat is een nummer van Green Day, 21 Guns. Critici vinden dit nummer een anti-oorlogsballade. Maar de bedoeling van de band is een eresaluut aan al diegenen die in een oorlog sneuvelen of sneuvelden. Ja, er zit 5 minuten lang stuk in die je ook kent van Ilo of Toto. Of zelfs Brian May. Je zou ze allemaal kunnen herkennen daarin.
1: Een heel lang intro, hè?
0: Nee, helemaal niet. Dat draaien wij ook bij Connect, dit soort nummers. Ja, en dan is het nu tijd om afscheid te nemen. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week wat mij betreft.
1: Stijn maar deed de knoppen weer lekker, toch?
0: Ja.
1: Ja, ging lekker.
0: Dankjewel. En maak er nog een mooie zondag van. Green Day, 21 Guns.

0: Connect Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Moslimlanden zijn door de Iraanse leider Khamenei opgeroepen zich te verenigen. Zij moeten een vuist maken tegen de Verenigde Staten en Israël. Die twee landen zijn volgens Iran hun echte vijand. Tijdens de oorlog in het Midden-Oosten heeft Iran geregeld Amerikaanse doelen in de Golfregio aangevallen. En dat heeft de relatie tussen Iran en bijvoorbeeld Jordanië, Kuwait en Qatar niet bevorderd. Khamenei's oproep werd niet mondeling gedaan, maar schriftelijk. Aan de Brink in de binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Er is een NL-alert uitgegaan omdat er flink wat rookontwikkeling is. De brandweer kreeg rond 7:15 een melding over de brand binnen en heeft het publiek opgeroepen om de hulpdiensten de ruimte te geven. Ondertussen is een aantal mensen door het ambulancepersoneel nagekeken. Eén persoon moest voor behandeling naar het ziekenhuis worden gebracht. Het Russische ministerie van Defensie zegt bezig te zijn met voorbereidingen om aanvallen op de Oekraïnse energievoorziening uit te voeren. Dit als reactie op de Oekraïnse aanvallen op doelen in Rusland. In een verklaring staat dat er voorbereidingen worden getroffen voor grootschalige aanvallen op faciliteiten in de Oekraïnse energiesector als reactie op de aanvallen van het regime in Kiev op de civiele infrastructuur en het Russische olie- en energiecomplex. Afgelopen winter was de Oekraïnse energievoorziening ook veelvuldig het doelwit van Rusland. In een referendum hebben de inwoners van IJsland voor het merendeel tegen de start van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. 52,5% is tegen, 47,5% voor. Na het tellen van de stemmen in de districten van de hoofdstad Reykjavik had het nee-kamp al een lichte voorsprong, maar na het tellen van de stemmen uit de districten buiten Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen, is die voorsprong verder uitgelopen. Voorstanders vinden dat het EU-lidmaatschap goed is voor de economie, maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland staat file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Het is daar drukker dan gebruikelijk door werkzaamheden op de A12. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld is het oponthoud 10 minuten. En ook de andere kant op rijdt het langzaam op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Daar is de vertraging bij Hoevelaken een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is...

0: Ja, ik heb het gevoel dat er sabotage in het spel is. De eerste plaat van het uur van het lunchpakket. K3.
1: Ja.
0: Hey, mama.
1: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nou,
1: goedemiddag.
0: Even meegedanst?
1: Even meegedanst, ja. Ja. Hey, dit plaatje even speciaal voor even kijken, moet ik even heel gauw spieken. Voor Bente.
0: Bente, nou.
1: Ja, Bente. Ja, want mama die vroeg deze plaat aan speciaal voor haar. Dus vandaar dat we even gedraaid hebben. Dat plaatje van K3 en Hey Mama.
2: Dit is Connect. Het lunchpakket.
1: Ja, nogmaals een hele goede middag. 7:07 inmiddels alweer. We hebben het broodrommeltje weer lekker meegenomen met weer de fantastische plaatjes die ik meegenomen heb. Zeker weten. En ja, we bedanken natuurlijk ook nog even de heren van de afgelopen twee uur.
0: Grijze muizen.
1: Ja, de grijze muizen.
0: Ze luisteren toch
1: goed
0: niet meer.
1: Goed gevonden trouwens. Ja, hey, hoe was je afgelopen week? Hoe was het?
0: Ja, best wel rustig eigenlijk. Ja. Ik heb even lekker even tot rust gekomen.
1: Ja.
0: En jij?
1: Ja, hetzelfde.
0: Ja,
1: weinig gedaan eigenlijk. Weinig gedaan.
0: Ja, veel gewerkt.
1: Nee, werken zit er ook niet in natuurlijk.
0: Ideaal toch?
1: Nee, ja. Even lekker ontspannen, om het zo maar te zeggen. Een beetje het vakantiegevoel. Om het,
0: Heb je nog even een beetje van het weer genoten dan, of niet?
1: om eerlijk te zijn, niet.
0: Nee, ja.
1: Jij wel.
0: Nou, ik weet op een gegeven moment niet meer wat ik aan moet doen. Op een gegeven moment dacht ik, korte broek aan. Oh nee, toch weer regen en dan weer zon. En ja, nee, heel wisselvallig.
1: Ik kan je wel verklappen, er komt nog veel meer regen aan hoor. Dus,
0: slecht.
1: Hey, en buiten de regen, we hebben natuurlijk ook weer het voetbal.
0: Ja, er is hier gespeeld natuurlijk.
1: Ja, er is zeker. Er is, afgelopen vrijdag is er natuurlijk ook weer gevoetbald. FC Groningen tegen Fortuna Sittard, daar werd het maar liefst 2-3. En gisteren zijn er dus drie wedstrijden gespeeld. Excelsior tegen Sparta Rotterdam, daar werd het maar liefst 2-1. AZ tegen Go Ahead Eagles, ja, dat was wel even een score. 5-2.
0: Zo,
1: ja,
0: dan ga je toch wel af hoor.
1: Ja, dan ga je heel erg af, ja. En PEC Zwolle tegen NEC, en daar werd het maar liefst 1-3. Dan vandaag worden er ook weer wat wedstrijden gespeeld. Om precies te zijn, 5. Maar zo dadelijk om 11:45 begint de wedstrijd. FC Utrecht tegen PSV. Wel een klappertje, om het zo maar even te zeggen.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dat is wel... En dan om 14:30 twee wedstrijden. Feyenoord tegen ADO Den Haag en Willem II tegen SC Heerenveen. 16:45 hebben we ook nog een wedstrijd. Telstar tegen Ajax. En vanavond om 20:00 de afsluiten. SC Cambuur tegen FC Twente.
0: Oeh.
1: Ja, en wat betreft, jullie hebben het natuurlijk allemaal wel vernomen. Want Feyenoord, ik weet niet wat er allemaal precies... maar dat was niet zo lekker bij Cambuur toen.
0: Nee?
1: Nee, met al dat vuurwerk. En,
0: oh, ja, ja.
1: Ja, ik Plot. Bedoel, en of er nou wel toeschouwers mogen zijn, ik heb even geen... Maar dat gaan we dadelijk even uitzoeken.
0: Gaan we even uitzoeken.
1: Ja, gaan we even uitzoeken. Goed. Tot zover even deze informatie. Straks nog veel meer, maar eerst even lekker terug naar de muziek. En dan gaan we doen met Darude.
0: Sandstorm.
1: Sandstorm, ja.

0: Lady Gaga en Runway hier op Connect tijdens lunchpakket. En ja, Feyenoord voor mij dan, Vitesse. Ik had het
1: nee. Ja, we waren er net over bezig.
0: Ja, precies, we hadden het erover. Nee, ja, ik wil zeggen, Vitesse die speelde natuurlijk afgelopen vrijdag tegen Den Bosch. En ze zijn, ze hebben eigenlijk Den Bosch letterlijk omver geblazen. Ze hadden natuurlijk wel wat goed te maken naar vorige week met die 3-0 achterstand. En ja,
1: absoluut.
0: Ja. En ze zeiden al van, nou, in slechts 3 minuten liep de wedstrijd uit van 0-0 naar 3-0. Dus ja, en onze collega's van Connect Sport die spraken met Conan van der Berg.
2: Ja, Conan, deze moet vast lekker voelen.
3: Ja, deze voelt heel lekker. 4-1.

0: moment, dat is gewoon heel lekker, ja. Ja.
1: Het begin was wel wat minder. Althans, voor de penalty natuurlijk, daarna wel. Wat gebeurde er?
0: Ja, wat kan ik zeggen? Gewoon een fout. Gewoon een domme fout. En ik kon hem herstellen. En ik kan er niet heel veel over zeggen. Gewoon een inschattingsfout van mij. Ik herstel hem. En verder niks.
1: Ja, want je herstelt natuurlijk die penalty. En dat lijkt me als een doelman dat je helemaal vleugeltjes krijgt als je dan zo'n penalty pakt. Is dat ook zo?
0: Ja, tuurlijk. Eigenlijk ga je van een penalty weggeven, een momentje, naar een penalty pakken. Dan zit je daarna weer lekker in de wedstrijd. Ja.
1: Toen even later was er een moment dat jij een bal ving. Toen deed je het wat rustig aan met een uitbraak. Toen kreeg je behoorlijk op je donder van je trainer. En daarna dacht jij, laat ik hem nu maar wel lang spelen. En dat resulteerde gelijk in een doelpunt.
0: Oh nee, dat heb ik niet gemerkt. Dat heb ik niet gemerkt dat ik op mijn donder kreeg. Maar dan zal het wel terecht zijn. En het was ook wel iets waar we over hadden gesproken. Van als ik de bal ving of in mijn handen kreeg, dat het 1-1 stond. En dat we dan gewoon de helft van mijn tegenstander zouden zoeken. En dat deed ik nu. En daar kwam dan een assist uit.
1: Ja, de trainer was gewoon vooral toen gefrustreerd van speel die bal snel. Ook nog een voorassist later, hè?
0: Ja, dat was een iets mindere bal, maar uiteindelijk toch een voorassist. Dus dat is ook lekker meegenomen. Maar die eerste was wel beter getrapt.
1: Voor de rest van de wedstrijd ook nog een paar uitstekende reddingen. Nadat je natuurlijk in die eerste wedstrijd een wat negatievere hoofdrol pakte, heb je nu weer een positieve hoofdrol. Dat moet vast ook wel lekker voelen, lijkt mij dan weer.
0: Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Daar heb ik mee gezeten. En ik heb het overal al gezegd. En tegen iedereen, niet mijn bedoeling, domme fout. En ja, door. Nu moet er door. En dat hebben we vandaag gedaan als team.
1: Had je dan echt het gevoel van vandaag moet ik mij revancheren?
0: Ja, dat gevoel natuurlijk wel. Alleen dat wil je jezelf niet te veel opleggen. Ik had wel wat gezonde zenuwen. Omdat ik wel gewoon het gevoel van ik wil het laten zien. En ik wil er weer staan. En, dus ja, niet echt het gevoel. Maar ja, ik had wel wat gezonde spanning om mezelf weer te laten zien.
1: Je liep hier net even telefonisch langs. Je was aan het bellen. Het was nog niet een nieuwe bondscoach, hè?
0: Nee, zeker niet. Ik moest even mijn sleutel aan mijn vriendin geven. Want mijn vriendin kwam kijken met mijn schoonouders. Dus die gaat nu naar huis en dan is zij eerder thuis dan ik. Dus ik gaf even de huissleutels aan mijn vriendin.
1: En nu dan naar zo'n heerlijke wedstrijd door naar volgende week, lijkt me?
0: Ja, door naar vrijdag. Eerst genieten van deze overwinning dit weekend en dan op naar vrijdag.
2: Ja, je hoorde dus juist Conan van den Berg over de wedstrijd die ze speelden dus. En we spraken ook nog met Solomon Bona.
3: Solomon, 1-4 overwinning, gefeliciteerd. Is dit een lesje effectiviteit van jullie als ploeg?
4: Ja, dat wel. Ik denk vorige week hadden we een hele goede wedstrijd gespeeld. Alleen waren we niet effectief genoeg. Dus we wisten al wat ons verbeterpunt was voor deze week. En ik denk dat we deze wedstrijd heel effectief waren. Direct gevaarlijk, alle kansen afgemaakt. Dus win je de wedstrijd.
3: Ja, ik wil het zo toch even over de andere goals hebben. Maar toch eerst bij jezelf. Wat gebeurde daar nou eigenlijk?
4: Ja, ingooi. Ik kreeg de bal terug. En ik schiet en dan gaat in goal. Nee. Maar ik kreeg de bal terug. Ik geef voor. Werd hij aangeraakt een beetje. En toen zag ik de bal gewoon in het net liggen. Maar ja, toch wel, schot is koning. Dus ik tel hem eigenlijk gewoon als mijn eigen goal. Maar ik heb nu gezien dat het eigen goal is. Dus we moeten even met de KNVB praten daarover.
3: Ja, eigenlijk is die gewoon voor jou, toch?
4: Ja, zeker. Dat is toch gewoon mijn goal. Dus nee. Maar ja, het gaat om de overwinning. En dat hebben we goed gedaan vandaag.
3: Ja, even terug naar het speelbeeld. Het was redelijk gelijk opgaand. En dan sta je gewoon met rust 0-3 voor. Hoe gaat dat dan in zo'n kleedkamer?
4: Ja, ik denk Den Bosch had ook wel wat kansen. Maar wij waren gewoon effectief genoeg en we hebben onze kans afgemaakt. De goede, voorin waren we gewoon gevaarlijk met Banis 2 goals. Dus en in de rust, dan weet je, je moet elkaar scherp houden. Want 0-3 is een goede voorsprong, maar je weet dat de tegenstander nog steeds goed is en alles eraan gaat doen. Dat zag je ook in de tweede helft, dat ze heel veel kansen kregen. Dus we gingen elkaar gewoon scherp houden.
3: Ja, het is dit seizoen veel over jullie systeem gegaan. De backs, jij en Giel de Keizer aan de linkerkant zijn veel aan het werk. Hoe is dat voor jou?
4: Ja, ik vind het wel lekker. Ik ben een hele aanvallende back, net als Giel de Keizer ook. En in wedstrijden zoals deze weet je al van tevoren, je gaat heel veel kansen krijgen aan de zijkanten. En ik denk dat we daar best wel gevaarlijk in zijn en nog gevaarlijker kunnen worden. Dus op zich vind ik dit systeem wel top.
3: Ja, denk je dat dit systeem ook de kwaliteiten van jou naar boven haalt?
4: Ja, zeker. Want hoe hoger je kan spelen, hoe meer acties je krijgt. En dat vind ik, ik vind mezelf wel een moderne back die heel veel opkomt. Natuurlijk eerst je verdedigende taken, maar ik vind aanvallen toch wel wat leuker. Dus. En dan, als ik veel aanval, moet de aanvaller achter mij aan. En hoef ik minder te verdedigen. Dus dat is helemaal top.
3: Ja, even over Vitesse als club. Dit seizoen vorig jaar was eigenlijk een soort van bonus. Hoe is dat bij jullie nu dit jaar? Waar hopen jullie op? Of waar doen jullie eigenlijk op?
4: Ja, we hebben vorig jaar ook hadden we een hele goede selectie, maar was gewoon jammer met de minpunten. Alleen dit jaar het positief is dat je gewoon schoon begint op nul. En we weten gewoon de kwaliteit van elkaar. We weten dat we gewoon een heel goed team zijn. En dat we veel kunnen bereiken als we gewoon elke wedstrijd alles geven. Dus we gaan gewoon voor het best haalbare. En we moeten gewoon elke wedstrijd, we kijken wedstrijd voor wedstrijd. En dat doen we nu. Dus nu 3 punten en vrijdag zijn we weer ready.
5: Kijk, en zo is het. Volgende week trouwens, volgende week vrijdag, dan speelt de wedstrijd in de Gelderdoom thuis dus. En dat allemaal tegen Top Os.

0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfheze en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glider Museum in Wolfheze. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfheze. Kijk voor actuele openingstijden op glidermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalse sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Zon, zee en zomer. Dit is Connect.

0: Ja, zoals we in straattaal zouden zeggen, een lekkere pokoe van Kyle en Lil Yachty. Ja, ben je een beetje van de straat al kennen?
1: Nee, niet echt.
0: Maar andere dingen. Ja, de Airborne.
1: Ja, die zit er ook weer aan te komen.
0: Ja, 5 september. Moet er weer gelopen worden.
1: Doe je mee?
0: Ik weet niet of ik het red. Ik wilde destijds wel meedoen aan de Nijmeegse Vierdaagse. Maar ik dacht, van toen ik die kilometers zag, ik denk... Daar ga ik nu aan beginnen.
1: Nou, mij niet gezien.
0: Nee,
1: absoluut niet. Ik organiseer dan zelf wel een avondwandelvierdaagse.
0: Oh?
1: Ja, dat doe ik zelf. Ja, ja, ja.
0: Naar de koelkast of...
1: Nee. Elk jaar weer in Velp Roosendaal. Daar doe ik dat sowieso. Ja, zeker.
0: Is dat dan tijdens de Velpen Donderdag of zo? Is dat dan net...
1: Nee, dat is altijd begin juni.
0: Oké. Okay.
1: De eerste week van juni pakken wij eigenlijk altijd.
0: Gaaf, joh.
1: Ja,
0: leuk.
1: Ja. Dus, en daar wordt echt heel veel op gereageerd door scholen.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: En hoeveel kilometer is dat dan?
1: Wij doen de 5 en de 10 kilometer.
0: Ik ga voor 5 ook, denk ik.
1: Ja. Dat is voldoende, hoor. Ja. Kan ik je echt wel zeggen. Hé, maar even terugkomend. Airborne.
0: Ja. Het is, ze zijn van start of ze zijn van los met de voorbereidingen eigenlijk.
1: Ja want afgelopen vrijdagmiddag zijn ze dus officieel geopend in Oosterbeek door de burgemeester van Arnhem.
0: Ja, het is alweer de 79ste editie dit jaar. En,
1: normaal.
0: Ja, lang hè?
1: Nou, jeetje.
0: En ze zeggen ook van, nou ja, we hopen toch dat elk jaar wel toch een groot aantal mensen meedoet. Volgens mij vorige editie liepen er 36.000 mensen liepen mee.
1: Het overtreft iedere keer weer.
0: Ja, zeker. Maar ze zeggen ook zelf van, nou, ons doel is niet om elke keer meer en meer en meer te krijgen. Het gaat meer echt om het gevoel, het airborne gevoel, zeg maar.
1: Ja. Ik heb het niet, hoor.
0: Nee, ik ook niet.
1: Ja,
0: nee.
1: Ik kom hier natuurlijk ook helemaal niet vandaan.
0: Jij bent import eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Maar ik ben een Rotterdammer, hè.
0: Rotterdam,
1: dat zal ik altijd blijven.
0: Ja, zeker.
1: Ja, kun je niet horen, maar goed.
0: Nee, dat heb je goed afgelegd.
1: Ja. Hey, en weet je dat? Morgen gaan de echte voorbereidingen beginnen.
0: Ja, als je ziet wat daar aan vooraf gaat, voorbereidingen ook met de Vierdaagse en zo, dan gaat wat de mensen daar op de achtergrond aan het werk zijn, daar schrik je van.
1: Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen, hoor. Ik bedoel, want er gaat echt wel een hoop werk aan vooraf. Ik bedoel, ik denk dat je daar zelf als organisatie zeker een jaar mee bezig bent.
0: Dat denk ik ook wel, ja.
1: Je praat niet over zomaar iets, hè. De Airborne, ik bedoel, het is best heel groot.
0: Ja. Maar meedoen ga ik niet.
1: Nee, toch niet?
0: Nee.
1: Oké. Hey, we gaan even lekker terug naar de muziek, denk ik.
0: Ja, zeker. We gaan naar luisteren naar Paul McCartney, Once Upon a Long Ago.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Moslimlanden zijn door de Iraanse leider Khamenei opgeroepen zich te verenigen. Zij moeten een vuist maken tegen de Verenigde Staten en Israël. Die twee landen zijn volgens Iran hun echte vijand. Aan de Brink in de binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Er is een NL-alert uitgegaan omdat er flink wat rookontwikkeling is. Het Russische ministerie van Defensie zegt bezig te zijn met voorbereidingen om aanvallen op de Oekraïnse energievoorziening uit te voeren. Dit als reactie op de Oekraïnse aanvallen op doelen in Rusland. In een referendum hebben de inwoners van IJsland voor het merendeel tegen de start van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland staat file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is het oponthoud 10 minuten. Verder staat er een file door grenscontroles op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de Duitse grens is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in midden Gelderland.
3: Dit is Connect.
2: Dit is Connect met Tom.

0: De Belgische top-DJ Lost Frequencies, Live It All, hier tijdens het lunchpakket. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, hij wil, hè?
1: Ja, het is ongelooflijk.
0: Oud en stoffig.
1: Ja, nee. Het is... oud en stoffig, ja.
0: Ja, ja, ja. Over oud en stoffig gesproken. De komende twee zaterdagen kun je eigenlijk tussen 12 en 5... kun je terecht in Arnhem voor een soort omtovering in het Montmartre. Dus je kunt luisteren naar Franse stations. Mocht je daar zin in hebben, misschien een wijntje erbij.
1: Oh,
0: en je kunt verschillende kunstenaars bewonderen. Dus dat belooft, ja, heel iets leuks te worden. Alsof je in Franse sferen bent.
1: Oké, leuk. En wanneer was dat, zei je?
0: Dus vandaag nog.
1: Vandaag?
0: Oh nee, sorry. Zondag is het alweer, ja. Komende zaterdag. Komende twee zaterdagen.
1: Ja.
0: Tussen
1: 12
0: en 5.
1: Kijk, helemaal lekker, joh. Hé, en mocht je van kermis houden. Nou, in Duiven is gisteren dus de najaarkermis geopend. En dat allemaal op het Remigiusplein en het Limesplein. En daar zijn dus ook weer verschillende attracties. Ja, die zullen daar komen te staan. Ja, de kermis wordt gecombineerd met het jaarlijkse schuttersfeest van Schutterij Onderling Genoegen. En dat duurt tot en met aanstaande dinsdag.
0: Kijk. En ook vandaag, ja, dat hangt eigenlijk een beetje samen met de Airborne natuurlijk. Want er wordt een vredesloop in Renkum georganiseerd. De wandeling die begint rond 3 uur. Dus, en dan kunnen eigenlijk, ja, gaan ze gezamenlijk lopen richting Hotel De Wereld in Wageningen.
1: Ja.
0: Waar de Duitsers in 1945 de capitulatie ondertekenen. Dus dat is, ja, heeft wel een mooie betekenis.
1: Ja, ja, vredesloop. Ik vind het ook wel eigenlijk...
0: Ja, dus hangt een beetje samen eigenlijk met de Airborne inderdaad.
1: Ja.
0: Dus dat een beetje in de regio.
1: Nou, het is weer fantastisch, man. We zijn weer helemaal op de hoogte, denk ik zo.
0: Zeker.
1: Ja, en mochten er mensen nou kijken naar de televisie en je ziet mij zwaaien. Het is geen zwaaien. We hebben hier last van een vlieg.
0: Ik dacht al, waar heb je last van?
1: Ja. We hebben last van een vlieg.
0: Ja, twee stormvliegen. Ja. En wij zijn het niet.
1: Nee, niet echt, nee. Hey, we gaan lekker terug richting de muziek. En dat doen we allemaal met de Sister Sledge. We are family. Mocht u aan tafel zitten, eet smakelijk.

0: Ja, zo zit het eerste uur eigenlijk alweer op, hè, van het lunchpakket.
1: Ja, maar het trommeltje zit nog vol, hoor.
0: Ja, ja.
1: Zeker.
0: Ja,
1: zeker. Nog wat lekker hits aan.
0: Ja, zeker. We hebben nog een uur te gaan, zeg.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Zeker. Hey, even voor de voetballers onder ons. FC Utrecht tegen PSV, daar is op dit moment 1 tegen 1. En die gaan natuurlijk zo richting de rust. En dan natuurlijk voor de tweede helft. We zijn ontzettend benieuwd hoe het daar gaat in Utrecht. Tot zover ook even het eerste gedeelte van het lunchpakket.
1: Ja, wij gaan ook even naar de rust.
0: Wij gaan ook even naar de rust, ja. We gaan even uitpuffen, ja.
1: Ja, even lekker rustig uitpuffen met Enrique Iglesias. Love to see you cry.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De partijleiders van de coalitie, Jette, Jesselkus en Bontebal, zijn bij elkaar gekomen om het eens te worden over de financiële koers voor volgend jaar. Ook moet het drietal een klap geven op de vraag met welke oppositiepartijen zal worden samengewerkt. De drie zullen worden bijgestaan door vicepremier Bart van den Brink en financiënminister Elko Heijnen. De coalitie staat onder grote druk, want de begrotingsstukken moeten dinsdag bij de Raad van State zijn. In het Noorse Asker konden vanmorgen zo'n 500 mensen de kerk niet in om de herdenkingsdienst voor de overleden koning Harold bij te wonen. De politie kwam eraan te pas om een grote groep mensen weg te sturen. Het was veel te druk. In de kerk in Asker was ook de koninklijke familie aanwezig. In heel Noorwegen werden vanmorgen in kerken herdenkingsdiensten voor de overleden koning gehouden. De Noorse regering woonde de dienst in Oslo bij. Na de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet van vorige week is het dodental opgelopen tot 750. Ruim 3000 mensen worden nog vermist. Onder de vermisten zijn drie Nederlanders. Regenval maakt het werk voor de zoek- en reddingsteams lastig en zwaar, waardoor het werk soms gestaakt moet worden. Meerdere bruggen zijn verwoest, waardoor sommige dorpen alleen via de lucht bereikt kunnen worden. Volgens het Rode Kruis zijn ruim 90.000 mensen door deze ramp getroffen. Het Rode Kruis heeft Giro 6868 opengesteld voor de slachtoffers van de overstroming. De verdachte van een steekpartij bij het station Amsterdam Centraal gisteravond is een 43-jarige man uit Naarden. Drie personen raakten bij het incident gewond, waaronder de verdachte. Volgens de politie ging aan het incident een vechtpartij vooraf. De verdachte raakte daarbij gewond. De politie zoekt nog uit wat er precies voor de vechtpartij is gebeurd. Meerdere mensen hebben het incident aan de Ruiterkade gezien. De politie wil graag in contact komen met mensen die beelden of informatie hebben. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is het oponthoud 15 minuten. En ook staat er file op de A12 van Arnhem naar Duitsland vanwege controles bij de Duitse grens. Hier is de vertraging bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: begin van jouw tweede uur van het lunchpakket. Help me met de Shapeshifters en Incredible. Ja, zo beginnen we dus inderdaad het tweede gedeelte alweer van het lunchpakket. Ja. En ik kan je wel verklappen, jij zei het al, het broodrommeltje weer lekker vol.
1: Hoor. Ramvol.
0: Ja, echt. Zeker. Hey, en nog even terugkomend op de wedstrijd van FC Utrecht PSV. Daar is het net voor de rust 1-2.
2: Kijk.
0: Ja. En natuurlijk niet te vergeten vanmiddag nog daarna 5 wedstrijden. Want Feyenoord tegen ADO Den Haag, die speelt ook nog een keer om 2:30 vanmiddag. Willem II tegen SC Heerenveen. En dan om 4:15 ook nog een wedstrijd. Telstar tegen Ajax. En vanavond dus te afsluiten SC Cambuur tegen FC Twente. Ja, en het nieuws omtrent Feyenoord, daar kom ik straks eventjes sowieso op terug. Ja. En we hadden natuurlijk net een verkeersinformatie, maar wij hebben ook een nieuwtje omtrent...
2: Klopt, ja, want ga je wel eens een keer boodschappen doen in Duitsland, zeg maar?
0: Ja, heel af en toe doe ik dat wel eens, ja. Ja.
2: En dan moet je toch wel komend weekend eigenlijk... Moet je oppassen, want de hele A3 is afgesloten.
0: Meen je dat nou?
2: Ja, dus ze gaan in totaal 5 bruggen bij Emmerich vervangen.
0: 5?
2: Ja, 5 bruggen worden in totaal vervangen, want ja, allemaal oude meuk daar natuurlijk in Duitsland. Nee, maar dat zie je wel, die brug bijvoorbeeld, als je van Emmerich bijvoorbeeld naar Kleef.
0: Ja.
2: Hoe lang zijn ze al met die brug bezig?
0: Ja, nee, oké. Okay.
2: Dus
0: je hebt een punt.
2: Ja, dus die wordt vervangen, 5 bruggen. Dus je kan omrijden. Ja, ik ga zelf ook heel vaak boodschappen doen eigenlijk in Duitsland.
0: Ja.
2: En dan kun je omrijden via Babberich, Tolkamer. En dan kun je ook zo lekker
0: rustig naar Duitsland. Dat gebeurt aankomend weekend dus.
2: Ja. Ja, dus dan is het volledig afgesloten. En dan de borden ook al in Nederland staat aangegeven welke kant je precies op moet. Dus je kunt gerust naar Duitsland toe.
0: Ja, ja, ja. Maar dat zal wel weer een dikke file op gaan leveren, denk
2: ja,
0: ik.
2: Ja, dat is zeker natuurlijk.
0: Ja, ik,
2: toen ik naar Duitsland ging, ik denk, ik ga ook niet via de snelweg. Want je hebt tegenwoordig die grenscontroles. En wat ellende is dat, hè?
0: Ja, nee, je breekt me de bek niet open.
2: Dus ik ga automatisch al via Tolkamer, Babberich.
0: Ja.
2: En dan komen we zelf Elten, Emmerich. Ja. Dus ja.
0: Ja, ja. Maar ook daar moet je weer oppassen. Want daar staan ze af en toe ook nog wel eens, hè?
2: Is dat zo, ja?
0: Ja, zeker. Ja, tuurlijk. Ja.
2: Oh, oké.
0: Okay. Ja. Okay. Ik heb het al een keer meegemaakt, hoor.
2: Staande gehouden, of?
0: Ja.
2: Echt?
0: Ja.
2: En kwam je door?
0: Ja, ik kwam door. Gelukkig wel. Ja, nee, ik... we gaan weer even lekker terug naar de muziek.
2: Zeker.
0: Dadelijk 5 met Everybody Got Up. Maar nu eerst...
2: Antoon met Hallo.

0: Everybody get up 5 hier op Connect tijdens het lunchpakket. Ja. En ja, we hebben weer wat 112 berichten.
1: Ja, klopt ja.
0: Want op de kruising van de Geimert in Giesbeek is het. Op de Barenbroeklaan is zaterdagmiddag een vrouw gewond geraakt bij een aanrijding tussen een fietser en een auto. Ja, de melding kwam eigenlijk kort voor 3:15 binnen, waarna de politie en ambulance dus werden opgeroepen. De vrouw wilde dus met haar fiets de kruising oversteken en zag ja, de auto van rechts niet aankomen. En ja, dus gelukkig niet ernstig gewond, maar moest wel even meegebracht worden naar het ziekenhuis om te controleren, naar te kijken.
1: Ja, nou ja, dat jij, jij hebt dat berichtje dan. Maar ik heb eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal, want gisterenmiddag is er dus een kind gewond geraakt nadat het werd aangereden door een auto. Jazeker. En de melding van het ongeval kwam kort na 3:45 binnen, waarna dus meerdere politieeenheden en een ambulance werden opgeroepen. Nou, en ter plaatse bleek dat een kind nog door onbekende oorzaak was aangereden door een auto. Nou, het kind raakte dus bij de aanrijding gewond en is met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ja, de politie doet dan ook nog verder onderzoek. Ja.
0: Ja, dan vraag ik me altijd af, hoe hard heb je door die woonwijk gereden dan? Ja, weet je?
1: Ja. Ik bedoel, het is af en toe bizar hoe mensen rijden, hè? Ik bedoel, laten we eerlijk zijn.
0: Ik maak me er zelf ook soms wel schuldig aan. En ik denk van, nou, even een stukje doorrijden. Maar waar je 30 moet rijden, moet je ook gewoon 30 rijden, vind ik.
1: Ja. Nou ja, dat. Ja. Ik ben het er helemaal mee eens. Maar,
0: want dat doen ze niet voor niks natuurlijk.
1: Nee. Ja, ik bedoel, dan zijn ze ook nog wel zo. Dan maken ze weer van die rugheuvels, om het zo maar even te zeggen.
0: Om een beetje de snelheid
1: Maar dan halen ze na de hand ook weer weg, want de buurt is het er niet mee eens.
0: Ja, en dan krijg je dat weer inderdaad, ja.
1: Ja, ja. Ja maar ik vind wel dat mensen kijken uit, alstublieft.
0: Ja, een gewaarschuwd mens telt voor twee natuurlijk.
1: Ik bedoel, en de scholen gaan weer beginnen, dus.
0: Ja, en dan iedereen natuurlijk weer op de fiets naar school. En dan weet je, dat klein ongelukje zit in een klein hoekje natuurlijk.
1: Ja, inderdaad. Hé, we gaan weer even lekker naar de muziek. En dat doen we allemaal met Justin Timberlake en Michael Jackson.

0: Op zondag 20 september staat stadsboerderij De Korenmaat in Arnhem in het teken van de oogsteditie van de Arnhem Groenmarkt. Van 11 tot 4 uur kunnen bezoekers struinen langs kraampjes met lokale producten, planten, bloemen en lekkernijen. Er is live muziek en volop informatie voor een groene en onderhoudsvriendelijke tuin of balkon. Ook zijn er bijzondere activiteiten, zoals het slijpen van de messen en heggenscharen en een bezoek aan de bijenstal. De Arnhem Groenmarkt aan de Marius van Beeklaan is gratis toegankelijk voor jong en oud. De Oude Kerk in Oosterbeek is meer dan 1000 jaar oud en speelde een belangrijke rol tijdens de Slag om Arnhem. Tijdens de Airborne-periode van 7 tot en met 25 september is de kerk in Oosterbeek dagelijks geopend van 1 tot 4 uur. Er is een gids aanwezig die meer informatie geeft en graag vragen van bezoekers beantwoordt. In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martini-kerktoren beklimmen op zaterdag 26 september van 3 uur tot kwart over 4. Onder leiding van de torengids kun je de ruim 200 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: Het lunchpakket.

0: Oh, wat een heerlijke plaat is dit toch ook, hè? Ik bedoel, dat even... Nou, ben ik het even kwijt, hoor, jongens.
1: Smalltown Boy, Bronsgebied.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ben je al weer toe aan weekend, of...
0: Ja, ja. Ik geloof het wel, ja.
1: Ja.
0: Hey, even omtrent Feyenoord, want daar hadden we het vorige uur eigenlijk over.
1: Ja, over wat een ellende.
0: Ja.
1: Echt,
0: diep triest.
1: Ja, ja, maar ja.
0: Ik bedoel, dat kan gebeuren. Ik bedoel, het is eigenlijk ook wel een beetje de fout, vind ik, aan Cambuur. Want die had eigenlijk best wel een beetje beter op moeten letten.
1: Qua... Ja, vind ik ook, ja. Ja, ja, ja. Maar ja, wat gaan ze dan in de toekomst doen met die wedstrijden?
0: Nou ja, de thuiswedstrijden, daar mogen de toeschouwers dus wel bij aanwezig zijn. Maar zodra Feyenoord dus de uitwedstrijden gaat spelen, en dat is de aankomende twee uitwedstrijden, okay, dan mogen er geen toeschouwers van Feyenoord bij zijn.
1: Oh,
0: ja.
1: Ja, wat ik had verwacht, dus, want er werd natuurlijk vuurwerk afgestoken ook in het, volgens mij in het familievak was het.
0: Ja.
1: Dus ik dacht van, oh, nou, omdat er dus mensen gewond zijn geraakt.
0: Zeven
1: mensen gewond zijn geraakt. Zeven. Gaan ze de regels wel aanscherpen.
0: Ja.
1: Maar het schijnt dus zo te zijn dat het protocol is dat als er geen spelers, staf of officials worden geraakt,
0: ja,
1: dat het dus eigenlijk niet boeit. Of niet, nee, boeit, dat er geen maatregelen worden, nee, getroffen.
0: Maar er wordt in ieder geval wel een aanklacht tegen Feyenoord ingediend. Ja. Tenminste, er wordt aangifte gedaan van het feit dat dit gebeurd is. Ja, gewoon heel triest. Ik bedoel, ja. We hebben het gewoon over voetbal, ja.
1: Ja, dat zijn ook niet echt supporters, vind ik dan. Als jij met vuurwerk gaat lopen klooien.
0: Nee. Nee, maar ja, als je kon kijken. Ik weet niet of je het gezien hebt.
1: Nee.
0: Het was er natuurlijk niet één. Het waren er echt
1: wel... Dat was een heel arsenaal aan.
0: Ja, ja. Ik bedoel, ja. Dan heb jij als zijnde... ja, qua veiligheid heb je niet goed opgelet.
1: Niet goed, nee, niet goed op orde, nee. Nee, nee, zeker, absoluut. Maar goed, hopelijk in de toekomst gaat het wat beter.
0: Ja, laten we het inderdaad hopen. Ik bedoel, vandaag spelen ze dus ook weer voetbal, ons Feyenoord. Ik ga het even snel bijpakken. Ja, ze spelen dus thuis. Dadelijk de wedstrijd om 14:30 tegen ADO Den Haag. Dus nou, dat wordt eigenlijk ook wel weer een dingetje, want...
1: Ja, dat zijn ook wel twee ploegen dat je denkt...
0: Ja.
1: Daar kan wel eens wat gebeuren.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ongetwijfeld.
1: Ongetwijfeld. We gaan het zien. We gaan hopen dat het goed eindigt, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. Ik bedoel, ik ben zelf Rotterdammer. En dan schaam ik mijn eigen daar toch best wel een beetje voor.
1: Ja, kan ik me wel voorstellen. Ja,
0: ja, ja, ja. Ik bedoel, zoals ik al zei, we hebben het hier gewoon over voetbal. Ja. En laten we gewoon... maar goed.
1: Ja.
0: Ja.
1: Als wij...
0: Ja.
1: Als wij
0: ja. Laten, we het even over, laten we het even over het weer hebben. Ik bedoel... Ja, vanmorgen was het dus wisselvallig met talrijke buien die dus overtrekken en veel wind. Nou, tijdens de buien is de kans op windstoten tot ongeveer 50 km per uur. Nou, en later vanmorgen neemt de buigheid ook af. Nou, vanmiddag wordt het ook wat betreft de wind wat rustiger. Het wordt maximaal 21 of 22 graden. En vanavond is het tijdelijk wat rustiger, maar in de nacht naar maandag trekt de wind opnieuw aan. En neemt ook de buigheid weer toe. En volgende week blijft een zuidwestelijke circulatie zorgen voor wisselvallig weer. Nou, morgen verloopt daarbij onstuimig met veel wind. Er zijn ook echte dagen waarop het meevalt, met de buien. Zoals dinsdag, ja, dan wordt het weer wat rustiger. En aan de temperatuur verandert eigenlijk vrij weinig.
1: Gewoon die paraplu altijd even bij je nemen, denk ik.
0: Ja, dat.
1: Goed, tijd voor muziek. Almost Monday. Ja, het is bijna maandag.
0: Ja.
1: Nog even het staartje van het weekend meepakken. Maar dus, Almost Monday, Suprism, hier op Connect.

0: voor Midden Gelderland.
1: Radio voor Midden Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden Gelderland.

0: mooie dag. Bluff. Nou, mooie dag voor de doden. Ik hoop dat we toch nog even bij jullie blijven, hoor. Goedemiddag.
1: Ongelooflijk.
0: Ja, toch?
1: Ja. Nou, bluff. Mooie dag, inderdaad.
0: Mooie dag, ja.
1: Hey, de wedstrijd FC Utrecht-PSV, die is inmiddels weer begonnen. Daar is het op dit moment 1 tegen 2 nog steeds. Dus daar in Utrecht wordt lekker gespeeld, moet ik zo zeggen. Ik bedoel, PSV kan het ook echt wel goed gebruiken. Alhoewel, FC Utrecht, die moet er wel even flink tegenaan. Want die moet die punten wel eventjes zien binnen te slepen, ja.
0: Ja.
1: Ja. En we hebben sowieso ook wat ander nieuws omtrent de mbo-studenten. Want in Arnhem, de Rijn-IJssel, om het zo maar even te zeggen.
0: Ja, die mogen aan de slag met Museum Arnhem. Of in Museum Arnhem. Want studenten, mbo-studenten van de Rijn-IJssel krijgen vanaf september kunnen eigenlijk ervaring opdoen in de praktijk in Museum Arnhem. Ja, zij moeten dus bepaalde dingen organiseren. Noem het zoals een theatervoorstelling, een show, een digitaal concept. Het kan van alles zijn. Zij moeten dus samen met Museum Arnhem moeten zij een soort museumproject organiseren.
1: Nou ja, ik kijk er eigenlijk al wel een beetje naar uit.
0: Ik denk dat het sowieso wel goed is voor ja, de cityvlieg, die rot vliegt.
1: Het wat je wordt er toch helemaal niet goed van, zeg. Ja,
0: voor echt de mensen die meekijken, ja, er zijn hier een paar vliegen in de studio.
1: Ik zag hem niet.
0: Nee.
1: Maar nou wel.
0: Maar goed, vliegen. Ja,
1: vliegen. Ja. We hadden het in ieder geval over de mbo-studenten.
0: Ja, ik zei altijd, ik denk dat het sowieso wel goed is voor mbo-studenten en iedere student aan zich om toch wat vaker in contact te komen met een museum. Want je merkt tegenwoordig, een museum heeft toch wel een saai en stoffig imago. En ik denk dat het juist goed is door dit soort dingen te organiseren, dat kinderen een beetje, of kinderen, studenten, ja, samen met het museum toch een beetje dit soort dingen.
1: En in de hoop dat er ook mensen op afkomen.
0: Ja, want ik moet zelf ook eerlijk bekennen, ik ga ook niet zo heel vaak naar een museum.
1: Nee, ik heb er eigenlijk ook niet zoveel mee.
0: Maar als ik dan wel in het buitenland ben, bijvoorbeeld op vakantie of zo, dan vind ik juist wel hartstikke leuk om naar een museum te gaan. Maar in Nederland doe ik dat toch minder vaak.
1: Ja. Nee, ja, in het buitenland heb ik dat eigenlijk ook niet zo.
0: Ik ben toen wel een keertje naar Krullenmuller geweest. En dan pak je gelijk de postbank mee en zo. Dat vind ik dan wel hartstikke leuk. Ja. Want dan kan je dat een beetje combineren, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar
1: nee, ja, kijk, als ik naar het buitenland ga, dan heb ik altijd. Ik ga wel naar de bepaalde plekken. Dat gaat dat wel. Maar naar een museum? Nee, niet echt.
0: Nee? Oké. Okay. Nee, ik vind dat dan wel leuk om een beetje te combineren. En museum en een dagje daarheen. En lekker uit eten en dat soort dingen eigenlijk.
1: Oké. Okay. Ja. Ja. Ja, nee, ja. Ik ga me er eens in verdiepen.
0: Ja, doe maar. Ja.
1: Hey, we gaan zo richting de hoogtepunten van het radionieuws van 2 uur. Maar voordat we daar naartoe gaan, hebben we nog een geweldige plaat voor je klaarstaan.
0: Van Alex Warren, Passenger.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De partijleiders van de coalitie, Jette, Jesselkus en Bontebal, zijn bij elkaar gekomen om het eens te worden over de financiële koers voor volgend jaar. In het Noorse Asker konden vanmorgen zo'n 500 mensen de kerk niet in om de herdenkingsdienst voor de overleden koning Harold bij te wonen. Na de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet van vorige week is het dodental opgelopen tot 750. Ruim 3000 mensen worden nog vermist. Onder de vermisten zijn 3 Nederlanders. De verdachte van een steekpartij bij het station Amsterdam Centraal gisteravond is een 43-jarige man uit Naarden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Vandaag kan er hier en daar nog een bui vallen. Verder is het droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Vanavond is het overwegend droog, maar in de nacht vallen er weer fikse buien en dan kan het flink doorplensen. Vooral aan de kust, daar kunnen ook windstoten tot 70 km per uur voorkomen en verder wordt onweer niet uitgesloten. Het koelt vannacht af naar 16 graden. Morgen start de dag grijs met buien en dit blijft zo'n beetje het weerbeeld voor de rest van de dag. Maar in de middag krijgen we nog wel een glimp van de zon te zien. De wind zit in de zuidwesthoek en is stevig, windkracht 4 tot 6. De temperatuur doet een stap terug naar een graad of 20. Vanaf dinsdag wordt het iets minder buiig. De wind neemt af en overdag tikt de thermometer de 20 tot 21 graden aan. Op woensdag krijgen we met een mix van buien en droge perioden te maken. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het in de middag 20 tot 22 graden. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland staat file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld is het oponthoud 10 minuten. Ook de andere kant op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam staat file. Bij Hoevelaken ligt de vertraging tussen de 5 en 10 minuten. Verder staat er file op de A12 van Arnhem naar Duitsland vanwege controles aan de grens met Duitsland. Hier is de vertraging een klein kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: My Body Isn't Ready. Somber, hier op Connect. In het staartje van het lunchpakket alweer.
1: Ja, het zit er alweer bijna op, zeg. Ja. Niet te geloven. Het gaat echt heel snel aan je voorbij, om het zo maar even te zeggen.
0: Maar er zijn nog wat leuke dingen te doen, volgens mij, in de regio.
1: Ja, ja, ja, want het centrum van Zevenaar die staat op 12 en 13 september... in het teken van het najaarsfestival, oftewel Muziekstad. Ja. Ik bedoel, tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen dus verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Ja, die zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Ja, en zondag zijn er dus onder meer optredens van DT Orchestra en Koor Tijdloos. Dus een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar.
0: Kijk, hartstikke leuk.
1: Ja.
0: En dan gaan we even kijken, ja, iets verder in de maand, 13 september. Ik weet niet of je nog kent van vroeger, ter land, ter zee en in de lucht.
1: Oh, ik vond het al geweldig.
0: Ja, fantastisch,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Met die eigen gecreëerde zeepkisten en bakken en ja, dat soort dingen.
1: Ja, ja.
0: Ja, dat staat dus ook te gebeuren in Goezen, want 13 september verandert de stad, dus eigenlijk het dorp, in een zeepkistenrace.
1: Ha!
0: Ja!
1: Oh, geweldig.
0: Ja, dus Waaghalzen kunnen hun zelfgebouwde, gecreëerde zeepkist met een rotgang van de strand af laten gaan.
1: Doet me eigenlijk een beetje denken aan Kruimeltje.
0: Ja. Ja, het staat vanaf 12 uur te gebeuren. En de race start om 1 uur.
1: Ja.
0: En meer informatie kun je even vinden op onze website rtvconnect.nl.
1: Helemaal geweldig, man. Ja. Hey, weer terug naar muziek. Nona, Forever Young.

0: zondag van 6 tot 7 uur. Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste en interessantste nieuws van afgelopen week. Het Connect Weekoverzicht. Zondagavond van 6 tot 7. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Na de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet van vorige week is het dodental opgelopen tot 750. Ruim 3000 mensen worden nog vermist. Onder de vermisten zijn 3 Nederlanders. Regenval maakt het voor zoek- en reddingsteams lastig en zwaar, waardoor het werk soms gestaakt moet worden. Meerdere bruggen zijn verwoest, waardoor sommige dorpen alleen via de lucht bereikt kunnen worden. Volgens het Rode Kruis zijn ruim 90.000 mensen door deze ramp getroffen. Het Rode Kruis heeft Giro 6868 opengesteld voor de slachtoffers van de overstroming. De Noorse premier Jonas Gahr Støre heeft bekendgemaakt dat de uitvaart van de overleden koning Harald over 2 weken zal plaatsvinden. De precieze datum is nog niet bekend. Støre zei: "We gaan de koning in de week na volgende week begraven." De premier was vanmorgen bij de herdenking in de Domkerk aanwezig. De kist met het lichaam van de overleden koning is vrijdagavond in het Koninklijk Paleis in Oslo aangekomen. Voorlopig ligt hij daar opgebaard in de Rode Salon. Afgelopen nacht is in de Duitse Duisburg een 35-jarige gevangene uit zijn cel ontsnapt. Er is een klopjacht op touw gezet om de man die sinds februari op verdenking van diefstal vastzat opnieuw achter de tralies te krijgen. De man wist via een celraam naar buiten te komen. Mogelijk is hij via de buitengevel richting het dak van het complex geklommen. De deelstaatminister van Justitie, Benjamin Limbach, meldt dat tot op de bodem zal worden uitgezocht hoe dit lek in de beveiliging heeft kunnen ontstaan. Voor de kust van Cyprus is een ferry met 270 mensen aan boord gekapseist. Het schip was van Cyprus onderweg naar Turkije. Ongeveer 2 kilometer ten noorden van Cyprus, vlak nadat het schip de haven had verlaten, sloeg de ferry om. Boten van de Turk-Cypriotische kustwacht, meerdere andere schepen uit de haven en een reddingshelikopter zijn naar de plek des onheils gestuurd om opvarenden te helpen. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Dit was het Radio Nieuws.

0: Hoge Bongertkoor in Zevenaar houdt op donderdag 3 en 10 september open repetities voor nieuwe leden. Van 7 uur tot 8:30 is iedereen welkom om kennis te maken met het koor. Er wordt een gevarieerd repertoire gezongen in het Nederlands, Engels, Duits, Italiaans en Frans. Bezoekers kunnen direct meezingen of eerst rustig komen luisteren en sfeer proeven. De repetitie vindt plaats in het dienstencentrum van Kaleidos aan de Hoge Bonger 3 in Zevenaar. Spijkerrock keert terug in de Arnhemse wijk Spijkerkwartier. Het Feel Good Festival van het Spijkerkwartier staat op 12 september helemaal in het teken van de herfsteditie. Vanaf 2:30 klinkt er een veelzijdige mix van pop, ska-punk, hip-hop, reggae en artpunk. Naast live muziek zijn er verschillende foodstands en volop mogelijkheden voor een hapje en een drankje. Voor gezinnen is er 's middags een speciaal programma met een spelparcours. Liefhebbers van kunst en cultuur kunnen in het weekend van 12 en 13 september kunst beleven tijdens de kunstroute. Kunstenaars presenteren hun werk op bijzondere locaties in de regio. De kunst- en cultuurroute is op beide dagen van 11 tot 5 uur gratis te bezoeken. Ook Zevenaar, Duiven, Westervoort en Loo maken deel uit van deze culturele ontdekkingstocht. Daarnaast kun je het hele jaar het Kunst- en Parkenpad Zevenaar wandelen. Deze route voert langs ruim 40 kunstwerken en 8 stadsparken. En tot zover de agendaberichten.
1: Okay. In Midden-Gelderland via DAB Plus en FM. En overal op je smartspeaker via de RTV Connect app. Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Na de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet van vorige week is het dodental opgelopen tot 750. Ruim 3000 mensen worden nog vermist. Onder de vermisten zijn 3 Nederlanders. De Noorse premier Jonas Gahr Støre heeft bekendgemaakt dat de uitvaart van de overleden koning Harald over 2 weken zal plaatsvinden. De precieze datum is nog niet bekend. Afgelopen nacht is in het Duitse Duisburg een 35-jarige gevangene uit zijn cel ontsnapt. Er is een klopjacht op touw gezet om de man die sinds februari op verdenking van diefstal vastzat opnieuw achter de tralies te krijgen. Voor de kust van Cyprus is een ferry met 270 mensen aan boord gekapseist. Het schip was van Cyprus onderweg naar Turkije. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. File voor de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Ongeveer 15 minuten vanaf knooppunt Oud-Dijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Altijd als eerste op de hoogte.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.
0: De verbinding in Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect.
0: Dit is Connect.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur, Connect.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het televisieprogramma Buitenhof heeft werkgeversvoorman Koen van Oostrom gezegd dat hij hoopt dat er een langjarige stabiliteit in Den Haag komt. Vandaag onderhandelen de partijleiders van D66, VVD en CDA verder over de begroting van volgend jaar. De grote vraag is nog altijd met welke oppositiepartijen de coalitie gaat samenwerken. Van Oostrom zegt dat het mooi zou zijn als er 100 zetels in beide kamers stemmen voor zo'n akkoord, want er liggen grote onderwerpen die opgelost moeten worden. Denk aan stikstof en sociale zekerheid. De identificatie van de slachtoffers die bij de overstromingen in Nepal om het leven kwamen verloopt uiterst moeizaam. Volgens Kathmandu Post waren er gisteravond pas 20 mensen door nabestaanden geïdentificeerd. Op dat moment waren er al 669 lichamen geborgen. Doordat lichamen soms dagenlang onder water en modder lagen, zijn 211 mensen moeilijk te herkennen. Ook vandaag zijn er weer veel Noren op de been om de vrijdag overleden koning Harald te herdenken. Op het Slotsplassen heeft zich een grote mensenmenigte verzameld. Er worden bloemen en Noorse vlaggen op het plein gelegd. Ook laten mensen een brief of tekening achter. Op beelden is te zien dat het om verschillende generaties gaat. Jong tot oud neemt afscheid van hun koning. Vanmorgen werden in veel kerken in het land herdenkingsdiensten gehouden. De familie van de vorige week overleden Dolly Parton heeft bevestigd dat de zangeres afgelopen vrijdag is bijgezet in het familiegraf in Nashville, Tennessee, waar ook haar echtgenoot Carl Dean begraven ligt. Dean overleed vorig jaar op 82-jarige leeftijd. Het paar deelt in Woodlawn Memorial Park en Mausoleum een grafmuur. Dolly's naam en geboortedatum stonden al op de muur, alleen haar sterfdatum moet nog worden toegevoegd. Dolly Parton overleed op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file voor de Duitse grenscontrole op de A12. Vanuit Arnhem ongeveer 15 minuten. De file begint bij knooppunt Ouddijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

Kasteel Doornenburg staat zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse Dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huissense Kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers, feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027 de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat, op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In het televisieprogramma Buitenhof heeft werkgeversvoorman Koen van Oostrom gezegd dat hij hoopt dat er een langjarige stabiliteit in Den Haag komt. De identificatie van de slachtoffers die bij de overstromingen in Nepal om het leven kwamen verloopt uiterst moeizaam. Volgens Kathmandu Post waren er gisteravond pas 20 mensen door nabestaanden geïdentificeerd. Ook vandaag zijn er weer veel Noren op de been om de vrijdag overleden koning Harald te herdenken. Op het Slotsplassen heeft zich een grote mensenmenigte verzameld. De familie van de vorige week overleden Dolly Parton heeft bevestigd dat de zangeres afgelopen vrijdag is bijgezet in het familiegraf in Nashville, Tennessee, waar ook haar echtgenoot Carl Dean begraven ligt. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Vandaag kan er hier en daar nog een bui vallen. Verder is het droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Vanavond is het overwegend droog, maar in de nacht vallen er weer fikse buien en dan kan het flink doorplensen. Vooral aan de kust, daar kunnen ook windstoten tot 70 km per uur voorkomen en verder wordt onweer niet uitgesloten. Het koelt vannacht af naar 16 graden. Morgen start de dag grijs met buien en dit blijft zo'n beetje het weerbeeld voor de rest van de dag. Maar in de middag krijgen we nog wel een glimp van de zon te zien. De wind zit in de zuidwesthoek en is stevig, windkracht 4 tot 6. De temperatuur doet een stap terug naar een graad of 20. Vanaf dinsdag wordt het iets minder buiig. De wind neemt af en overdag tikt de thermometer de 20 tot 21 graden aan. Op woensdag krijgen we met een mix van buien en droge perioden te maken. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het in de middag 20 tot 22 graden. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A1 richting Apeldoorn voor Barneveld. 6 kilometer en 10 minuten. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A12. De weg is daar helemaal dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

ook tijdens je vakantie. Waar je ook bent. Met Connect voel jij je overal thuis. Yo, they came around looking for you the other day.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Pro-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Paul Rozenmuller stelt zich niet opnieuw verkiesbaar. Na de Eerste Kamerverkiezingen eind mei verlaat de 70-jarige Rozenmuller de politiek. Hij vindt dat het moment dan daar is om het stokje over te dragen. De loopbaan van Paul Rozenmuller begon in 1989. Namens de partij GroenLinks kwam hij in de Tweede Kamer terecht en bleef daar tot 2003. Daarna ging hij onder andere televisieprogramma's voor de Icon maken. 7 jaar geleden keerde Rozenmuller terug en werd fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Bij de veerboot die voor de kust van Cyprus is gekapseisd zijn dodelijke slachtoffers gevonden. Het zou om zeker 6 mensen gaan. Op dit moment zijn de reddingswerkzaamheden nog gaande en bestaat de mogelijkheid dat er nog meer doden worden aangetroffen. De veerboot was met 267 opvarenden op weg naar Turkije toen de ferry op enkele kilometers uit de kust van Cyprus omsloeg en zonk. Reddingsdiensten rukten massaal uit. Een 100-tal opvarenden is ondertussen in veiligheid gebracht. De identificatie van de slachtoffers die bij de overstromingen in Nepal om het leven kwamen verloopt uiterst moeizaam. Volgens Kathmandu Post waren er gisteravond pas 20 mensen door nabestaanden geïdentificeerd. Op dat moment waren er al 669 lichamen geborgen. Doordat lichamen soms dagenlang onder water en modder lagen, zijn 211 mensen moeilijk te herkennen. De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond wil een internationale top in het leven roepen om over de toekomst van de FIFA te praten. Dit plan is al voorgelegd aan UEFA-voorzitter Alexander Severin. Op die top die in Amsterdam wordt gehouden moet gesproken worden over de manier waarop de FIFA wordt bestuurd en nieuw leiderschap. De top houdt meer in dan alleen het vervangen van de huidige voorzitter Gianni Infantino. Zo maakt de KNVB zich hard voor een onafhankelijke toezichthouder, wil het geregeld persconferenties houden en zou de nieuwe voorzitter zich niet met de dagelijkse gang van zaken mogen bemoeien. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Dit was het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

0: Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sap persen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horsterpark aan de Horsterparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horsterpark. Tot zover de agendaberichten.
1: Jouw regio. Jouw regio. Jouw muziek.
2: Connect. Met Connect ben je overal thuis.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Pro-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Paul Rozenmuller stelt zich niet opnieuw verkiesbaar. Na de Eerste Kamerverkiezingen eind mei verlaat de 70-jarige Rozenmuller de politiek. Bij de veerboot die voor de kust van Cyprus is gekapseisd zijn dodelijke slachtoffers gevonden. Het zou om zeker 6 mensen gaan. De identificatie van de slachtoffers die bij de overstromingen in Nepal om het leven kwamen verloopt uiterst moeizaam. Volgens Kathmandu Post waren er gisteravond pas 20 mensen door nabestaanden geïdentificeerd. De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond wil een internationale top in het leven roepen om over de toekomst van de FIFA te praten. Dit plan is al voorgelegd aan UEFA-voorzitter Alexander Severin. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Weekoverzicht. Met het belangrijkste nieuws uit de regio van afgelopen week. Vandaag op Connect TV.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De drie personen die gisteravond door een aanrijding op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen om het leven zijn gekomen, zijn jonge mannen van 17 en 19 jaar. De twee 17-jarigen komen uit Groesbeek en Oosterwijk, de 19-jarige uit Delft. Vijf anderen raakten gewond. Bij het ongeluk waren drie voertuigen betrokken. Wat er precies is gebeurd, wordt onderzocht, maar het lijkt erop dat twee auto's op elkaar zijn gebotst. De grote vraag is alleen hoe de derde auto hierbij betrokken is geraakt. Vanmiddag rond 2:30 heeft de brandweer het sein brandmeester kunnen geven en was de brand in een pand in de binnenstad van Deventer geblust. De brand brak vanmorgen rond 7:30 uit. Omdat er veel rookontwikkeling was, werd een NL-alert verstuurd. In het getroffen pand zijn appartementen en horecazaken gevestigd. Ongeveer 25 bewoners zijn geëvacueerd. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is nog onbekend. Morgen begint in het Amerikaanse Asheville het overleg van G20-landen en de Duitse financiënminister Lars Klingbeil zegt zich tijdens deze bijeenkomst hard te willen maken voor de beëindiging van economische schadelijke conflicten, zoals de oorlogen in Iran en Oekraïne, maar ook handelsoorlogen. Klingbeil noemt dit alles gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. De Amerikaanse financiënminister Scott Bessent is de gastheer van het G20-overleg dat bestaat uit 19 landen, de Europese en de Afrikaanse Unie. De regering van IJsland zal niet met de Europese Unie praten over toetreding. Dit na de uitslag van het referendum dat gisteren werd gehouden. Een kleine meerderheid van de bevolking bleek na het tellen van de stemmen tegen toetreding tot de Europese Unie te zijn. Deze uitslag wordt volgens de regering gerespecteerd. De opkomst van 80% laat volgens het land zien dat dit referendum een overwinning voor de democratie is geweest. Het weer. Vanavond grotendeels droog, maar in de nacht vallen er weer fikse buien. Aan de kust kunnen windstoten en onweer voorkomen. Het koelt af naar 16 graden. Dit was het radionieuws.

0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfheze en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glider Museum in Wolfheze. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfheze. Kijk voor actuele openingstijden op glidermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalse sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De drie personen die gisteravond door een aanrijding op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen om het leven zijn gekomen, zijn jonge mannen van 17 en 19 jaar. De twee 17-jarigen komen uit Groesbeek en Oosterwijk, de 19-jarige uit Delft. Vanmiddag rond 2:30 heeft de brandweer het zijn brandmeester kunnen geven en was de brand in een pand in de binnenstad van Deventer geblust. Morgen begint in het Amerikaanse Asheville het overleg van G20-landen en de Duitse financiënminister Lars Klingbeil zegt zich tijdens deze bijeenkomst hard te willen maken voor de beëindiging van economische schadelijke conflicten, zoals de oorlogen in Iran en Oekraïne, maar ook handelsoorlogen. De regering van IJsland zal niet met de Europese Unie praten over toetreding. Dit na de uitslag van het referendum dat gisteren werd gehouden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Het is half tot zwaar bewolkt met in het noorden wat regen. Elders komt de zon nog hier en daar tevoorschijn bij een maximum temperatuur van 21 graden. Later op de avond licht bewolkt en een overgang naar onstuimig weer met veel regen en hier en daar onweer. In de nacht trekt de zuidwestenwind aan tot vrij krachtig. Aan de kust zijn windstoten mogelijk tot 70 km per uur. De temperatuur gaat terug naar 16 graden. De dag begint half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het kan de hele dag flink regenen met plaatselijk onweer. Bij een matige tot krachtige westenwind wordt het in de middag zo'n 20 graden. De vooruitzichten voor de komende dagen: het blijft buiig en bewolkt. Redelijk wat wind en de middagtemperatuur ligt de hele week rond de 22 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file vanwege de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd.nl.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De automobilist die gisteren betrokken was bij het dodelijke ongeval met een 82-jarige fietser in Os, heeft zich bij de politie gemeld. Het betreft een 30-jarige man uit Vinkel, een dorp bij 's-Hertogenbosch. De man was na de aanrijding doorgereden en zijn auto werd later uitgebrand teruggevonden. Hij zit nu vast en de politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het dodelijke ongeluk. De steekpartij bij Amsterdam Centraal van zaterdagavond was live te zien op het social medium kanaal TikTok. De politie heeft de beelden bevestigd. Hierin lijkt een escalerende ruzie tussen een TikTokker met een groep mannen de aanleiding te zijn van de steekpartij. Bij het incident raakten 3 personen gewond. De aangehouden verdachte is een 43-jarige man uit Naarden. Hij raakte zelf ook gewond en ligt nog in het ziekenhuis. De 3 personen die gisteravond laat door een aanrijding op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen om het leven zijn gekomen, zijn jonge mannen van 17 en 19 jaar. De 2 17-jarigen komen uit Groesbeek en Oosterwijk, de 19-jarige uit Delft. 5 anderen raakten gewond. Bij het ongeluk waren 3 voertuigen betrokken. Wat er precies is gebeurd wordt onderzocht, maar het lijkt erop dat de auto's op elkaar zijn gebotst bij zeer slechte weersomstandigheden. De regering van IJsland zal de gesprekken met de Europese Unie over toetreding beëindigen. De uitslag van het referendum van gisteren, waarin een kleine meerderheid van de bevolking tegenstemde, wordt hiermee gerespecteerd. Na een nek-aan-nek-race tussen voor- en tegenstanders gaven vooral inwoners van buiten de hoofdstad Reykjavik de doorslag. In totaal stemde 52,8% van de IJslanders tegen toetreding tot de Europese Unie. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk, 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: luister dan grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Op zondag 20 september staat stadsboerderij De Korenmaat in Arnhem in het teken van de oogsteditie van de Arnhem Groenmarkt. Van 11 tot 4 uur kunnen bezoekers struinen langs kraampjes met lokale producten, planten, bloemen en lekkernijen. Er is live muziek en volop informatie voor een groene en onderhoudsvriendelijke tuin of balkon. Ook zijn er bijzondere activiteiten, zoals het slijpen van de messen en heggenscharen en een bezoek aan de bijenstal. De Arnhem Groenmarkt aan de Marius van Beeklaan is gratis toegankelijk voor jong en oud. De oude kerk in Oosterbeek is meer dan 1000 jaar oud en speelde een belangrijke rol tijdens de Slag om Arnhem. Tijdens de Airborne-periode van 7 tot en met 25 september is de kerk in Oosterbeek dagelijks geopend van 1 tot 4 uur. Er is een gids aanwezig die meer informatie geeft en graag vragen van bezoekers beantwoordt. In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martini-kerktoren beklimmen op zaterdag 26 september van 3 uur tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de ruim 200 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Tot zover de agendaberichten.
1: Bij je thuis, op het werk, in de auto. Connect is er overal.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De automobilist die gisteren betrokken was bij het dodelijke ongeval met een 82-jarige fietser in Os, heeft zich bij de politie gemeld. De steekpartij bij Amsterdam Centraal van zaterdagavond was live te zien op het social medium kanaal TikTok. De drie personen die gisteravond laat door een aanrijding op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen om het leven zijn gekomen, zijn jonge mannen van 17 en 19 jaar. De regering van IJsland zal de gesprekken met de Europese Unie over toetreding beëindigen. De uitslag van het referendum van gisteren, waarin een kleine meerderheid van de bevolking tegenstemde, wordt hiermee gerespecteerd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk, 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Ondernemers, opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Op Google Maps is de naam van het Ontario-meer Lake Ontario gewijzigd in Amerika-meer Lake America. Dit is alleen voor Amerikaanse gebruikers te zien. In Canada wordt de echte naam nog weergegeven en in de rest van de wereld laat Google Maps twee namen zien voor dit grensmeer tussen de VS en Canada. Het Witte Huis heeft verheugd gereageerd op de actie van Google Maps, die ingegeven is door een decreet van de Amerikaanse president Trump. De in de VS gedetineerde ex-president van Venezuela Maduro heeft vanuit de gevangenis foto's gedeeld. Hij noemt het een klein geschenk van liefde en hoop voor zijn kleinkinderen en andere aanhangers. Maduro werd in januari door een Amerikaans commando vanuit Venezuela ontvoerd en naar New York gebracht op beschuldiging van drugsmokkel en het in gevaar brengen van de nationale veiligheid. De automobilist die gisteren betrokken was bij het dodelijke ongeval met een 82-jarige fietser in Os, heeft zich bij de politie gemeld. Het betreft een 30-jarige man uit Vinkel, een dorp bij 's-Hertogenbosch. De man was na de aanrijding doorgereden en zijn auto werd later uitgebrand teruggevonden. Hij zit nu vast en de politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het dodelijke ongeluk. De steekpartij bij Amsterdam Centraal van zaterdagavond was live te zien op het sociaal medium kanaal TikTok. De politie heeft de beelden bevestigd. Hierin lijkt een escalerende ruzie tussen een TikTokker met een groep mannen de aanleiding te zijn van de steekpartij. Bij het incident raakten drie personen gewond. De aangehouden verdachte is een 43-jarige man uit Naarden. Hij raakte zelf ook gewond en ligt nog in het ziekenhuis. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig bij 20 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk, 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit

Hoge Bongertkoor in Zevenaar houdt op donderdag 3 en 10 september open repetities voor nieuwe leden. Van 7 uur tot 8:30 is iedereen welkom om kennis te maken met het koor. Er wordt een gevarieerd repertoire gezongen in het Nederlands, Engels, Duits, Italiaans en Frans. Bezoekers kunnen direct mee.

0: parcours. Liefhebbers van kunst en cultuur kunnen in het weekend van 12 en 13 september kunst beleven tijdens de kunstroute. Kunstenaars presenteren hun werk op bijzondere locaties in de regio. De kunst- en cultuurroute is op beide dagen van 11 tot 5 uur gratis te bezoeken. Ook Zevenaar, Duiven, Westervoort en Loo maken deel uit van deze culturele ontdekkingstocht. Daarnaast kun je het hele jaar het Kunst- en Parkenpad Zevenaar wandelen. Deze route voert langs ruim 40 kunstwerken en 8 stadsparken. En tot zover de agendaberichten.
1: Het Connect Weekend.
2: Connect.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Op Google Maps is de naam van het Ontario-meer, Lake Ontario, gewijzigd in Amerika-meer, Lake America. Dit is alleen voor Amerikaanse gebruikers te zien. In Canada wordt de echte naam nog weergegeven en in de rest van de wereld laat Google Maps twee namen zien. De in de VS gedetineerde ex-president van Venezuela Maduro heeft vanuit de gevangenis foto's gedeeld. Hij noemt het een klein geschenk van liefde en hoop voor zijn kleinkinderen en andere aanhangers. De automobilist die gisteren betrokken was bij het dodelijke ongeval met een 82-jarige fietser in Os, heeft zich bij de politie gemeld. De steekpartij bij Amsterdam Centraal van zaterdagavond was live te zien op het social medium kanaal TikTok. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is half tot zwaar bewolkt met in het noorden wat regen. Elders komt de zon nog hier en daar tevoorschijn bij een maximum temperatuur van 21 graden. Later op de avond licht bewolkt en een overgang naar onstuimig weer met veel regen en hier en daar onweer. In de nacht trekt de zuidwestenwind aan tot vrij krachtig. Aan de kust zijn windstoten mogelijk tot 70 km per uur. De temperatuur gaat terug naar 16 graden. De dag begint half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het kan de hele dag flink regenen met plaatselijk onweer. Bij een matige tot krachtige westenwind wordt het in de middag zo'n 20 graden. De vooruitzichten voor de komende dagen: het blijft buiig en bewolkt. Redelijk wat wind en de middagtemperatuur ligt de hele week rond de 22 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk, 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Benieuwd naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Op een provinciale weg bij Dokkum is bij een botsing tussen een lijnbus en een motor de bestuurder van de motor overleden. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur vanmiddag. De chauffeur van de bus van het bedrijf Q-Bus raakte licht gewond. Het voertuig ligt half in de rivier en duikers zoeken naar mogelijke slachtoffers, omdat er wellicht passagiers in zaten. De politie heeft de N361 in beide richtingen afgesloten. De kapitein en bemanning van de veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus is gezonken, zijn gearresteerd. Kort na het vertrek van de katamaran van Noord-Cyprus naar Turkije sloeg het vaartuig om onbekende reden om. De meeste van de in totaal 267 opvarenden konden worden gered. Maar 8 mensen zijn verdronken en 17 anderen worden nog vermist. Op Google Maps is de naam van het Ontario-meer, Lake Ontario, gewijzigd in Amerika-meer, Lake America. Dit is alleen voor Amerikaanse gebruikers te zien. In Canada wordt de echte naam nog weergegeven en in de rest van de wereld laat Google Maps 2 namen zien voor dit grensmeer tussen de VS en Canada. Het Witte Huis heeft verheugd gereageerd op de actie van Google Maps, die ingegeven is door een decreet van de Amerikaanse president Trump. De in de VS gedetineerde ex-president van Venezuela Maduro heeft vanuit de gevangenis foto's gedeeld. Hij noemt het een klein geschenk van liefde en hoop voor zijn kleinkinderen en andere aanhangers. Maduro werd in januari door een Amerikaans commando vanuit Venezuela ontvoerd en naar New York gebracht op beschuldiging van drugsmokkel en het in gevaar brengen van de nationale veiligheid. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig bij 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk, 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Op een provinciale weg bij Dokkum is bij een botsing tussen een lijnbus en een motor de bestuurder van de motor overleden. De chauffeur van de bus van het bedrijf Q-Bus raakte licht gewond. De kapitein en bemanning van de veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus is gezonken, zijn gearresteerd. Op Google Maps is de naam van het Ontario-meer, Lake Ontario, gewijzigd in Amerika-meer, Lake America. Dit is alleen voor Amerikaanse gebruikers te zien. In Canada wordt de echte naam nog weergegeven en in de rest van de wereld laat Google Maps twee namen zien. De in de VS gedetineerde ex-president van Venezuela Maduro heeft vanuit de gevangenis foto's gedeeld. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk, 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De uitvaart van de voormalige Noorse koning Harald zal op woensdag 9 september in de Dom in Oslo plaatsvinden. Zo heeft het paleis bekendgemaakt. Bij de plechtigheid zullen naar verwachting vele staatshoofden en regeringsleiders aanwezig zijn. Burgers kunnen vanaf aanstaande dinsdag langs de kist lopen in de paleiskapel om afscheid te nemen van de vorige week vrijdag op 89-jarige leeftijd overleden vorst. De Amsterdamse burgemeester Halsema pleit voor maatregelen om de overlast van het groeiende aantal daklozen in de grote steden terug te dringen. Het kabinet moet de geestelijke gezondheidszorg verbeteren en het arbeidsmigratiebeleid aanpassen. Ze noemt in het programma Buitenhof de beslissing van het vorige kabinet om werkgevers het recht te geven loon van migranten in te houden in ruil voor huisvesting desastreus. Bij ontslag worden deze mensen meteen dakloos, maar ze blijven wel in Nederland om weer werk te vinden. Op een provinciale weg bij Dokkum is bij een botsing tussen een lijnbus en een motor de bestuurder van de motor overleden. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur vanmiddag. De chauffeur van de bus van het bedrijf Q-Bus raakte licht gewond. Het voertuig ligt half in de rivier en duikers zoeken naar mogelijke slachtoffers, omdat er wellicht passagiers in zaten. De kapitein en bemanning van de veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus is gezonken, zijn gearresteerd. Kort na het vertrek van de katamaran van Noord-Cyprus naar Turkije sloeg het vaartuig om onbekende reden om. De meeste van de in totaal 267 opvarenden konden worden gered. Maar 8 mensen zijn verdronken en 17 anderen worden nog vermist. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig bij 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Oud-Dijk, 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Dit

0: Dit is het weekend.
1: Het Connect Weekend.
2: Ik neem water, jij drinkt wijn. We zullen nooit hetzelfde zijn. Jij leeft vandaag, ik denk aan morgen.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De uitvaart van de voormalige Noorse koning Harald zal op woensdag 9 september in de Dom in Oslo plaatsvinden. De Amsterdamse burgemeester Halsema pleit voor maatregelen om de overlast van het groeiende aantal daklozen in de grote steden terug te dringen. Op een provinciale weg bij Dokkum is bij een botsing tussen een lijnbus en een motor de bestuurder van de motor overleden. De chauffeur van de bus van het bedrijf Qbus raakte licht gewond. De kapitein en bemanning van de veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus is gezonken, zijn gearresteerd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Half tot zwaar bewolkt met in het noorden wat regen. De regen breidt zich geleidelijk uit en hier en daar is ook onweer mogelijk. In de nacht trekt de zuidwestenwind aan tot vrij krachtig. Aan de kust zijn windstoten mogelijk tot 70 km per uur. De temperatuur gaat terug naar 16 graden. De dag begint half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het kan de hele dag flink regenen met plaatselijk onweer. Bij een matige tot krachtige westenwind wordt het in de middag zo'n 20 graden. De vooruitzichten voor de komende dagen: het blijft buiig en bewolkt. Redelijk wat wind en de middagtemperatuur ligt de hele week rond de 22 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk, 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is weekend op Connect.
1: Connect. Overal thuis.
2: Een vrijdag in de kroeg. Ergens in Amsterdam. Zat aan de bar

0: zee en zomer. Dit is Connect. Politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Vanavond wordt de laatste aflevering van het programma Zomergasten uitgezonden. Presentator Janine Abbring interviewt de psychiater Jim van Os. Zomergasten ging in 1988 van start en is nu na 38 jaar door de publieke omroep uit de programmering gehaald, vanwege bezuinigingen en teruglopende kijkcijfers. Het was een iconisch 3 uur durend programma, waarin gasten aan de hand van hun favoriete film- en televisiefragmenten hun kijk op de wereld deelden. De te lage geluidsweringsschermen bij woonwijken langs de A27, A28 en A12 bij Utrecht worden voorlopig niet vervangen. Het plan van het kabinet om de A27 bij Amelisweert te overkappen en ook hogere geluidsschermen te plaatsen strandde bij de Raad van State vanwege de te hoge stikstofuitstoot. En infrastructuurminister Karremans heeft nu aan RTV Utrecht bevestigd dat het gereserveerde geld naar een ander project gaat. De uitvaart van de voormalige Noorse koning Harald zal op woensdag 9 september in de Dom in Oslo plaatsvinden. Zo heeft het paleis bekendgemaakt. Bij de plechtigheid zullen naar verwachting vele staatshoofden en regeringsleiders aanwezig zijn. Burgers kunnen vanaf aanstaande dinsdag langs de kist lopen in de paleiskapel om afscheid te nemen van de vorige week vrijdag op 89-jarige leeftijd overleden vorst. De Amsterdamse burgemeester Halsema pleit voor maatregelen om de overlast van het groeiende aantal daklozen in de grote steden terug te dringen. Ze noemt in het programma Buitenhof de beslissing van het vorige kabinet om werkgevers het recht te geven loon van migranten in te houden in ruil voor huisvesting desastreus. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk, 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Vanavond wordt de laatste aflevering van het programma Zomergasten uitgezonden. Zomergasten ging in 1988 van start en is nu na 38 jaar door de publieke omroep uit de programmering gehaald. De te lage geluidsweringsschermen bij woonwijken langs de A27, A28 en A12 bij Utrecht worden voorlopig niet vervangen. De uitvaart van de voormalige Noorse koning Harald zal op woensdag 9 september in de Dom in Oslo plaatsvinden. De Amsterdamse burgemeester Halsema pleit voor maatregelen om de overlast van het groeiende aantal daklozen in de grote steden terug te dringen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk, 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De brandweer zal de brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen niet blussen, maar gecontroleerd laten uitbranden. Hierdoor zal de rookoverlast voor de omwonenden nog dagen duren. De brand woedt sinds zaterdag in een transformator van netbeheerder Tennet. Blussen met water of schuim is volgens de brandweer niet mogelijk. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. Vanavond wordt de laatste aflevering van het programma Zomergasten uitgezonden. Presentator Janine Abbring interviewt de psychiater Jim van Os. Zomergasten ging in 1988 van start en is nu na 38 jaar door de publieke omroep uit de programmering gehaald, vanwege bezuinigingen en teruglopende kijkcijfers. Het was een iconisch 3 uur durend programma, waarin gasten aan de hand van hun favoriete film- en televisiefragmenten hun kijk op de wereld deelden. De te lage geluidsweringsschermen bij woonwijken langs de A27, A28 en A12 bij Utrecht worden voorlopig niet vervangen. Het plan van het kabinet om de A27 bij Amelisweert te overkappen en ook hogere geluidsschermen te plaatsen strandde bij de Raad van State vanwege de te hoge stikstofuitstoot. En infrastructuurminister Karremans heeft nu aan RTV Utrecht bevestigd dat het gereserveerde geld naar een ander project gaat. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk, 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.
3: It's a top, Mr. Selector.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De brandweer zal de brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen niet blussen, maar gecontroleerd laten uitbranden. Hierdoor zal de rookoverlast voor de omwonenden nog dagen duren. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Vanavond wordt de laatste aflevering van het programma Zomergasten uitgezonden. Zomergasten ging in 1988 van start en is nu na 38 jaar door de publieke omroep uit de programmering gehaald. De te lage geluidsweringsschermen bij woonwijken langs de A27, A28 en A12 bij Utrecht worden voorlopig niet vervangen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk, 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.
3: Zomer in Midden-Gelderland.
4: Zomer.
5: Dit is Connect.
6: There's something about your smile.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk, 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: TikTok, TikTok.
1: En god, waar blijf je nou?
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen